0: Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio, het geluid van hoop.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: My name is Janet Boyens with Janet Boyens Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyensMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show.
4: The
0: Weekend
4: Show. De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Hier met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat je een goede week hebt gehad. En we kijken er naar uit wat God vandaag weer wil gaan delen. Ik denk dat ik een mooie les voor jullie heb voorbereid. En ik denk dat het een van de onderwerpen is, zeg maar, die zo belangrijk zijn. Eigenlijk, als ik zo kijk naar de hele opbouw van de lessen die we de afgelopen week hebben behandeld, dan is het gewoon heel mooi om te zien. Want in principe zie je eigenlijk in iedere les wel weer terugkomen van hoe belangrijk het is dat we een stukje fundament hebben en kennis hebben om zo te wandelen in de volheid die God voor ons tot stand heeft gebracht. Zo hebben we het natuurlijk gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over behouden uit genade, gerechtvaardigd uit genade, hoe we intimiteit met God kunnen hebben en hoe we in die volheid kunnen stappen. Dat is door te bekeren, dat is door gedoopt te worden in onderdompeling en gedoopt te worden met de Heilige Geest. Hoe we kunnen spreken in tongen en wat onze identiteit nu is in Christus. En hoe God van ons vraagt om een leven van toewijding uit te wandelen, waarin we toegewijd zijn aan een levende God. En we hebben het gehad over hoe we dood zijn voor de zonde en nu gewoon de macht hebben om nee te zeggen tegen zonde. Hoe geweldig is dat? En natuurlijk hebben we het afgelopen week hebben we het gehad in les 1 vers 12 over het belang van het woord. En vandaag gaan we het met elkaar hebben over het vernieuwen van je denken. En ook dit is een ongelooflijk belangrijk thema. Al die thema's zijn zo belangrijk omdat het maakt dat we gaan wandelen in alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht. Het zal maken dat we wandelen in een leven van overwinning. Het zal maken dat we wandelen in volheid. Het zal maken dat we wandelen in zalving. Dat we wandelen in waarheid. Dat we wandelen in zijn beloftes. Dat we wandelen in alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. Dat we wandelen niet incompleet, maar compleet. Niet halfvol, maar gewoon overlopend. Stromen van levend water. En dat we gewoon echt die basis, dat sterke fundament gaan creëren vanuit het woord van God, vanuit wat de Heilige Geest ons openbaart, dat logo rema wordt in ons hart en het openbaringskennis wordt en het ons leven transformeert. Want openbaringskennis transformeert je leven. Als het woord alleen zou zijn, dan zou het niet heel veel met je doen. Maar omdat het woord vermengd wordt met geloof en bekrachtigd wordt door de kracht van de Heilige Geest, kan het je hele leven radicaal transformeren. Radicaal transformeren. Dus daar wil ik het met jullie over gaan hebben. En ik denk dat het goed is om zoals altijd natuurlijk gewoon eventjes te openen met gebed. Zodat we onze aandacht en onze focus op de levende God richten. En hem ook gewoon de eer geven voor wie hij is. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor alles wat u voor ons tot stand heeft gebracht. Dank u wel voor wie we mogen zijn in u. En dank u wel voor uw waarheid. U bent een geweldige God. En we willen u loven en prijzen. En we willen u danken, Vader, dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dat u nooit verandert. Dat er bij u geen aanzien des persoons is. Dank u wel, Vader, dat u de hele wereld lief heeft. En dat u daarvoor uw enige geboren zoon gegeven heeft. En dank u wel, Vader, dat we door genade rechtvaardige kinderen van de Allerhoogste mogen zijn. Dank u wel dat we een tempel zijn geworden van uw Heilige Geest. En dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven om uzelf te verklaren aan de mensen. U bent een goede, goede God. U bent een fantastische God. En we willen u alle eer geven, alle lofprijs geven en alle dankzegging geven tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Halleluja. Oké. Nou, zoals ik al zei, heb ik in de vorige les met jullie heb ik het gehad over het belang van het woord. En hoe het woord van God ons in feite alle antwoorden brengt die we maar nodig hebben in dit leven. Het brengt ons letterlijk alle antwoorden die we nodig hebben in het leven. Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? En hoe zit het dan zus? En hoe zit het dan zo? We kunnen al die antwoorden vinden in de Bijbel. Zelfs over de toestand vandaag in de wereld kunnen we de antwoorden vinden in de Bijbel. Alles is voorzegd. Je kunt alles terugvinden. Er is gewoon niets wat niet beantwoord kan worden vanuit het woord van God. Dat is echt mindblowing. Dat kun je niet eens voorstellen. Elke vraag die we maar kunnen hebben, elke levensvraag die we maar kunnen hebben. Kijk, hoeveel is 1 plus 1? Is natuurlijk een stomme vraag om te stellen. Want nam een antwoord vanuit de Bijbel. Maar gewoon alle levensvragen die we kunnen hebben. Hoe zit het met genezing? Hoe zit het met eeuwig leven? Hoe zit het met voorziening? Hoe zit het met geest? Hoe zit het met ziel? Hoe zit het met lichaam? Hoe zit het met dood? Hoe zit het met geboorte? Hoe zit het met, weet ik veel, met hoe zit het met oogsten? Hoe zit het met zaaien? Hoe zit het met al die dingen? Al die levensvragen die we kunnen hebben over zoveel verschillende dingen. Alle antwoorden kunnen we vinden. Hoe zit het met het huwelijk? Hoe moet een man met een vrouw omgaan? Hoe moet een vrouw met een man omgaan? Hoe moeten we God dienen? Hoe kunnen we wandelen in hetgene wat hij voor ons tot stand heeft gebracht? Wat zijn zijn beloftes? Wat houdt dat in om die beloftes te kennen? Hoe kunnen we die beloftes realiseren, manifest laten worden in ons leven? Hoe kunnen we in geloof wandelen? Hoe kunnen we woorden van leven spreken? Hoe kunnen we woorden van dood spreken? Ik kan door blijven gaan. Dat maakt niet uit wat je bedenkt. Er is antwoord op iedere vraag die we kunnen hebben. Daarom is het woord van God onfeilbaar en kunnen we het niet missen. We hebben het nodig. Het is het manna wat uit de hemel neerdaalt. Het is Jezus die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En Jezus is ook het woord. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus Jezus die het woord is, is de waarheid. En zonder manna, zonder geestelijk voedsel, amen, gaat het niet goed met ons. We moeten eten en we moeten veel eten. En met name in het woord van God. En anders proberen we zoveel mogelijk keto te doen. Anders ontplof je op een gegeven moment. Halleluja. Maar het woord brengt ons alle antwoorden, lieve mensen. En het woord voorziet ook in al onze noden. In al onze noden. Ik bedoel, ja oké, er staat geen geld op mijn bankrekening. Wat moet ik nu doen? Nou, kijk even wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw noden met gebed en smeking bekend worden bij de Heer. Al uw verlangens met gebed en smeking bekend worden bij de Heer. Weet je, en that's it. En de vrede van God zal je gedachten bewaken, Heer, in Christus Jezus. Het woord zegt, ik werd arm zodat je rijk kon zijn. Het woord zegt, ik zal je niet begeven of verlaten. Het woord zegt, werp al uw zorgen op de Heer en hij zal voor u zorgen. Weet je dus, en God weet precies wat we nodig hebben. Hij zegt, wees niet bezorgd over wat u zult eten, wat u zult drinken, waarmee u zich zult kleden en al die dingen. Wees er niet bezorgd over. Want uw vader weet precies wat u nodig heeft. Zoek mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Hier heb je antwoord. Wat moet ik doen? Ik heb geen geld op mijn rekening. Ga gewoon God geloven. Zo simpel is het gewoon. Zijn woord zegt al die dingen. En daar kunnen we op bouwen. Daar kunnen we op vertrouwen. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Maar om dat te kunnen bereiken, lieve mensen. Om in die waarheid te kunnen gaan lopen. Is het niet genoeg om alleen maar de Bijbel open te slaan. En te gaan zoeken naar een antwoord. Nee, je moet iets doen met dat woord. We hebben het gehad over hoe je het woord van God in je hart moet zaaien. En dan vervolgens, als je het in je hart gezaaid hebt, hoe je daar dan mee aan de slag moet gaan. Zodat uiteindelijk kan gaan ontkiemen in je hart. En het op kan komen en vrucht kan gaan dragen. Dus manifest gaat worden wat je hebt gezaaid, om het maar zo te zeggen. En je kunt ook echt zien aan iemand wat hij in zijn leven gezaaid heeft. Je kunt aan een christen zien of die woord in zijn leven gezaaid heeft. Of dat hij compleet alleen maar de dingen van de wereld in zijn leven gezaaid heeft. Je kunt het zien aan de vruchten. Want aan de vrucht herken je de boom. Dus je kunt precies zien, wat heeft die persoon in zijn leven gezaaid. Stel dat iemand ziek is en die zakt in als een kaartenhuis. Die ziet het helemaal niet meer zitten. De dokter heeft dit gezegd en de dokter heeft dat gezegd. En ik weet het allemaal niet meer. En ik heb deze medicijnen gekregen en die antibiotica kuur gekregen. En ik heb een paar prikken met bips gekregen. En ik heb dat gekregen en dat gekregen. En hij zegt dit en hij zegt dat. En ik moet dan niet naar die specialist en dan naar die specialist. Dan weet ik wat allemaal. Dan weet ik wel wat hij in zijn leven gezaaid heeft. Niet dingen over de genezing van God. Niet over hoe door zijn striemen zijn genezen. Dat heeft hij niet in zijn leven gezaaid. Anders was dat er wel uitgekomen. Nee, wat hij in zijn leven gezaaid heeft is ongeloof. Wat hij in zijn leven gezaaid heeft is wat de dokter zegt. Woorden van dood. Woorden van misleiding. Dat heeft hij allemaal in zijn leven gezaaid. Dat is hij gaan geloven en daar is hij in gaan wandelen. Daar laat hij zijn eigen door leiden. Maar als je het woord van God in je hart gezaaid hebt en je weet gewoon van wacht eventjes, door zijn striem is mijn genezing geworden. Dood, waar is uw prikkel? Ik zal niet sterven, maar leven om de machtige werken van de Heer te verkondigen. Weet je, mijn ouderdom zal ik nog vruchten dragen. Weet je, als ik gewoon kijk naar wat het woord van God zegt, weet je, hoe hij zijn woord uitzond, ja, en hen genas en bevrijd uit hun grafkuilen, hoe het woord leven is voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Haha. Dan denk ik bij mezelf, oké, wacht eventjes, weet je. Dit is wat het woord van God zegt, dus dit is wat ik beleid. En dan zullen we daar ook de vruchten van zien. Dus als iemand allerlei dingen te horen krijgt van de dokter en vervolgens die woorden die ik net allemaal opnoemde gaat lopen proclameren, dan weet ik wat hij in zijn leven gezaaid heeft. En dan ken ik ook de uitkomst. En die uitkomst is goed, halleluja. Amen. Dus maar het woord is mega belangrijk, lieve mensen. Mega belangrijk. En het woord is ook Gods waarheid. Het is zijn waarheid. En zijn waarheid is de enige waarheid die ertoe doet. Geen enkele andere waarheid doet ertoe. Alleen zijn waarheid doet ertoe, want iedere andere waarheid is geen waarheid als het niet in lijn is met de waarheid van God. Ik hoop dat je die kan volgen. Maar Gods woord is waarheid en het is zijn manier om te communiceren met ons. Het is zijn manier om te praten met ons, om intimiteit met ons te hebben, om een relatie met ons te hebben, om ons instructies te geven, richting te geven, leiding te geven, om ons te vertroosten en te bemoedigen. Maar zolang het woord van God slechts woorden zijn gedrukt op een dun velletje papier, hè, wanneer het woord van God slechts een boek is met een mooie kaft eromheen voor op de boekenplank, zal dat woord echt letterlijk helemaal niets doen in jou en ook niets doen voor jou. Dan zal het helemaal niets in jou doen en voor jou doen. Want dan is het gewoon platte tekst op papier. Niet meer en niet minder. De Bijbel zelf bevat het woord van God. Maar de Bijbel zelf is niet het woord van God. De Bijbel is een boek waarin de woorden van God gedrukt staan op papier. Maar op het moment dat je de woorden van God in je hart zaait en ze vermengt met geloof, dan worden die woorden levend in jou. Dus het is belangrijk dat jij iets gaat doen met het woord van God. Je moet er naar gaan handelen. Kijk, de Bijbel leert ons in Lucas 8 vers 11 dat het woord van God een zaad is. Het woord van God is een zaad. Ieder woord, iedere jota, iedere titel die opgeschreven staat in de Bijbel is een zaad. Het is een zaad. De Bijbel zit vol met zaad. Het is één grote doos vol met zaad. Nou, in elke zaad zit een bestemming. En ik wil dat je daar eens rustig over nadenkt. In elk zaad zit een bestemming. Elk zaad dat God geschapen heeft, heeft een bepaalde DNA, heeft een bepaalde programmering, heeft een bepaalde bestemming in hem. Nou, de mensen in de wereld kunnen van alles namaken, maar er is één ding wat ze niet na kunnen maken en dat is een zaad. Ze kunnen geen zaad namaken. Ze kunnen misschien de buitenkant namaken, maar er kan niets ingeprogrammeerd worden wat uiteindelijk leven voortbrengt. Dat kan alleen God. Alleen daarom zouden we al kunnen realiseren dat God God is en dat we hem nodig hebben. Zouden we hem niet moeten vergeten en zouden we hem niet moeten negeren en zouden we hem niet moeten verwerpen. God is God, want er is geen mens op de hele wereld niet die een zaad kan maken wat geprogrammeerd is om leven voor te brengen. Geen mens op de wereld kan dat creëren. Niemand, wij zijn geschapen. Wij zijn geen scheppers. Wij zijn geschapen. Er is maar één schepper en dat is God Almachtig, de grote Ik Ben. Hij is de schepper. Maar een zaad, de zaden die God geschapen heeft, die bevatten iets in dat zaad wat geprogrammeerd is om iets te produceren. Dat heeft een bestemming in zich. Bijvoorbeeld, een mensenzaad heeft de bestemming om een mens te produceren. Hoe raar dat ook klinkt om te zeggen produceren. Maar het is wel precies wat er gebeurt. Dat zaad wordt gezaaid. Als het in goede grond gezaaid wordt, dan zal dat zaad uiteindelijk vrucht dragen. Nou, als ik een appelzaadje neem en ik stop een appelzaadje in goede grond, dan zal uiteindelijk dat appelzaadje zal ontkiemen, zal wortelen geven en dan vervolgens opkomen. En dan zal het uiteindelijk, weet ik veel, takken, bloemetjes en dan appels. En in die appels zitten dan weer zaden. Dus het is zo geschapen, dat zaad, dat het zichzelf vermenigvuldigt. Hoe vind je dat? Dat rekent ook gelijk af, met alle respect. Maar dat rekent ook gelijk af met die hele LBTGQ, weet ik welke letters ze allemaal ervoor gebruiken, beweging. Ja, van dat het allemaal oké is, want weet je, God zegt, gaat heen en vermenigvuldig uzelf. Maar je kunt jezelf niet vermenigvuldigen, mannetje, mannetje, vrouwtje, vrouwtje. Je kunt jezelf niet vermenigvuldigen, want zo heeft God het niet bedoeld. Dus wat gebeurt daar? Op het moment dat een mannetje met mannetje gaat, gaat dat zaad verloren, wordt er geen nageslacht gecreëerd en houdt het dus op bij dat mannetje. Of houdt het op bij dat vrouwtje wat niet zichzelf voortplant zoals het bedoeld is in de ogen van God. En daarin zie je dat het een enorme dwaling is. Want wat doen ze? Ze roeien zichzelf en hun hele nageslacht roeien ze uit. Er komt geen nageslacht. Hun hele voorgeslacht, that's it. Na hun komt niemand meer. Het houdt gewoon op. Na hun is er geen nageslacht. Je wordt geen opa, je wordt geen oma als je een kind hebt daarmee worstelt en dus zichzelf niet voortplant. Dan word je geen opa, geen oma. Daaraan zie je alleen al gewoon dat het een enorm iets is wat gewoon niet van God is. Het is gewoon van de duivel. En de mensen zijn gewoon misleid. Anyway, maar waar het om gaat is dat als je een zaadje zaait, dan zul je oogsten wat je gezaaid hebt. Dat is een koninkrijkprincipe. Galaten 6 vers 7 zegt, weet je, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat u zaait, dat zal u oogsten. Dat is wat de Bijbel zegt. Wat u zaait, dat zal u oogsten. Oké. Okay. Dus als ik een appelzaadje zaai, dan zal ik een appelboom oogsten en geen sinaasappelboom. En dat zal meer zaad bevatten om nog meer te kunnen zaaien, want het is een koninkrijkprincipe van vermenigvuldiging. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat als ik zaad zaai en ik zaai het niet in goede grond, hè, dus bijvoorbeeld het gaat verloren, om het maar zo te zeggen, zal het ook niks voortbrengen. Alright? Nou, in het woord van God, want dat is eigenlijk waarom ik dit aanhaal. In het woord van God, lieve mensen, wat zaad is, het woord van God is zaad, zit dus een bestemming. En het woord van God heeft de potentie om voort te brengen waarvoor dat woord door God gegeven is. Waarvoor dat zaad door God gegeven is. Maar zolang jij dat zaad op de plank laat liggen, zolang jij er helemaal niets mee doet, maar het gewoon neerlegt op de plank, zal er helemaal niks mee gebeuren. Ik bedoel, ze hebben een tijd geleden hebben ze zaden gevonden die ze gevonden hadden in een piramide die duizenden jaren oud waren. En die zaden waren nog steeds gewoon zaden. En vervolgens gingen ze een aantal van die zaden gingen ze planten. En het gaf gewoon vrucht. Duizenden jaren zat die potentie in dat zaad, maar het deed helemaal niets totdat iemand het nam en het vervolgens zaaide. Ah, dit is een powervolle waarheid, lieve mensen. Dus als jij het op de plank laat liggen, het woord van God, en je doet er niks mee, dan is het slechts zaad met potentie. Maar er gebeurt niks mee, want je hebt het niet gezaaid. Jij moet dat zaad nemen en jij moet het zaaien. In dit geval moet jij het woord van God in jouw hart zaaien. Jij moet het in je hart zaaien. Jij moet het woord van God op zo'n manier tot je gaan nemen dat het jouw brood wordt, dat het jouw geestelijk voedsel wordt, dat je jezelf er helemaal in onderdompelt en dat je het helemaal eigen maakt. Je moet je denken gaan vernieuwen met het woord van God. Kijk, als je jezelf ziet als een computer. Ja, je denken is een computer. Oké. Dan ben je je leven lang tot Christus ben je voorgeprogrammeerd. Ben je voorgeprogrammeerd met alle overleveringen, alle doctrines, alle gedachtegangen en alle filosofieën van deze wereld. Allemaal troep en bagger als het niet in lijn was met het woord van God. Daarmee is jouw hele systeem geprogrammeerd. Je hebt virussen gedownload, je hebt troep gedownload, je hebt weet ik wat allemaal voor gedownload. Weet je, je hele denken is compleet vervuild met alles wat in deze wereld is. Je denken is ervan doordrenkt geraakt en het heeft jouw kijk op de wereld en op het leven compleet bepaald. Maar het zit vol leugen en het zit vol met troep. Leugens over jezelf, leugens over de waarheid, leugens over de wereld waar we in leven en ga zo maar door. Weet je, dus leugens over de geschiedenis, leugens over de schepping, leugens over allerlei dingen. Nou, daar moet je vanaf. Jij moet van dat denken af. Zodat je niet meer denkt zoals de wereld denkt, maar dat je gaat denken zoals God denkt. Zodat je gaat denken zoals een koningskind denkt. Dus wat moet er gebeuren? Je moet jezelf gaan herprogrammeren. Je moet je oude denken moet je gaan wissen. Je oude denken moet je gaan defragmenteren. Je oude denken moet je gaan updaten. Je oude denken moet je helemaal terugbrengen naar fabrieksinstellingen. Halleluja. Dus jij moet jouw denken zodanig deleten dat er alleen nog maar ruimte overblijft voor waarheid. Leugen eruit, waarheid erin. Leugen eruit, waarheid erin. Hoe meer leugen eruit gaat, hoe meer ruimte er komt voor de waarheid. Dus jij moet al jouw oude denken gaan vervangen met het woord van God. Dit is key. Sommige mensen zeggen, dus ik moet mij helemaal brainwashen. Ja, precies zo. Je moet jezelf brainwashen met het woord van God. Brainwash jezelf met het woord van God. Alles wat je tot nu toe gedacht en geloofd hebt, was het in het woord van God. Wat blijft, is in lijn met het woord van God. Wat verdwijnt, was leugen en daar had je niks aan. Dat heeft je alleen maar geroofd. Het heeft je alleen maar geslacht. Het heeft je alleen maar geprobeerd verloren te laten gaan. En het heeft je alleen maar in een dwaling gebracht. En daar moet je vanaf. Daar moet je radicaal vanaf. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig. We moeten niet meer wandelen zoals de mensen in deze wereld wandelen. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Jij moet jouw denken gaan vernieuwen met het woord van God. Zodat je precies weet wat Gods volmaakte wil is. Daarom moet jij dat gaan doen. Het is zo belangrijk dat je dit doet. Als jij jouw denken gaat vernieuwen met het woord van God, ga je ontdekken wat zijn volmaakte wil is. En dat is iets wat we allemaal zouden moeten willen. Dat we begrijpen wat Gods volmaakte wil is. En daarom moeten we ons denken gaan vernieuwen. Nou, alleen maar door het vernieuwen van jouw denken, door het woord te mediteren, door het woord te geloven, door het woord toe te passen, kunnen wij ons bekleden met die nieuwe mens die in Christus Jezus geschapen is. He, zoals ik eerder al heb genoemd, in Efeze 4 vers 22 tot en met 24 staat geschreven dat we wat betreft de vroegere levenswandel, wat betreft onze oudere mens, dat we die oude mens afleggen die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. Dat is ook je oude denken afleggen, je oude maniertjes afleggen, die blinde vlekken, alles waar je mee rondgelopen hebt, die oude filosofieën, die moet je allemaal afleggen en je moet je gaan vernieuwen in de geest van uw denken. Dus dat is dat je denken moet gaan vernieuwen. De manier je kijkt op de wereld, de manier hoe je naar dingen kijkt en hoe je perceptie hebt van de dingen in de wereld. Je moet het gaan vernieuwen. En dat je je gaat bekleden met die nieuwe mens staat daar. En u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen. En het is geschapen in ware rechtvaardigheid. En het is geschapen in ware heiligheid. En daar moet jij jezelf mee gaan bekleden. Dat heb jij al ontvangen in jouw wederom geboren mens. Maar door het vernieuwen van je denken, door te gaan ontdekken wat God over jou zegt, wie je bent en wat je kunt en hoe je dat kunt uitwandelen, ga je jezelf als het ware bekleden met datgene wat je bent geworden toen je Jezus aannam. Dus die leugen die verdwijnt steeds meer. Die oude mens verdwijnt steeds meer. Niet meer jij leeft, maar Christus leeft in jou. Niet meer jouw wil, maar zijn wil. Jij moet minder worden, hij moet meer worden. Weet je, God moet zichtbaar gaan worden in alles. Je moet zorgen dat je een spons wordt die alles opzuigt van het woord van God. En daarmee alle troep als het ware uitdrukt, als het ware. Het moet er gewoon uit. Het moet uitgewrongen worden. En jij moet opzuigen, alleen maar waarheid. Zodat als mensen jou prikken, dat het enige wat uit jou komt, Jezus is. Het enige wat uit jou komt, waarheid is. Dat is wat jij moet doen. En dat kun je bereiken door het vernieuwen van jouw denken. Dat is wat je kunt doen. Weet je, ik weet nog in het begin van mijn bekering hoe ik zonder kennis en zonder openbaring van het woord van God aanliep tegen allerlei problemen. En ik wist ook niet hoe ik er vanaf moest komen. Ik werd helemaal gek, man. Ik had geen idee. Ik worstelde met dit. Ik worstelde met dat. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Weet je, want ik weet dat ik een nieuwe schepping ben. Want dat is wat het woord mij leert. Maar meer wist ik ook niet. Ik wist alleen, ik ben een nieuwe schepping. Maar ik wist niet hoe ik moest counteren. Ik wist niet hoe ik alles al in mijn wederom geboren geest had ontvangen toen ik ja zei tegen Jezus. Ik wist niet dat in genade mij alles allang geschonken was. En dat ik mijn geloof hoef toe te voegen aan die genade om manifest te zien worden wat mij in genade gegeven was. Ik wist het niet. En omdat ik het niet wist, omdat ik geen kennis had van het woord van God, omdat ik geen benul had van het feit dat ik een krachtstation ben van het koninkrijk van God, dat ik de potentie in mij heb om een bovennatuurlijk leven te leven en overwinning en kracht, werd ik constant getackeld door boze. Ik ging constant op mijn bek in het begin. Constant. Ik wist gewoon niet wat het woord van God erover zei. Ik had het allemaal kunnen voorkomen. Ik had het allemaal het hoofd kunnen bieden. Maar ik wist niet hoe ik het moest counteren. Ik wist wel dat het leugens waren, maar ik kon ze niet herkennen als leugen, omdat ik de waarheid niet kent. En als je de waarheid niet kent, herken je de leugen ook niet. Maar als je de waarheid herkent, dan herken je de leugen. Daarom moet je de waarheid kennen. Nou, ik kan je gelukkig zeggen, vandaag de dag zijn die problemen van mijn verleden tijd. Want ik ken nu mijn identiteit in Christus. Ik weet nu wat het woord van God zegt. En ik pas dat nu ook toe in mijn leven. Nu weet ik wat de waarheid is. En daarom kan ik de leugen steeds sneller en steeds makkelijker herkennen. Hoop ik hier te beweren dat ik helemaal volmaakt wandel? Nee, absoluut niet. Hou eens alsjeblieft op. Dat zou ik zeker niet beweren. In Christus ben ik volmaakt. Maar ik, Johan, gewoon in mijn vlees, maak nog steeds fouten. We maken allemaal fouten. Iedereen die zegt dat hij geen fouten maakt is een leugenaar en dat is ook een fout. Amen. Weet je, als ik zwak ben, kan hij sterk zijn. Als ik gewoon kwetsbaar ben, weet je, dan kan God gewoon verheerlijkt worden in mijn leven. Want ik weet dat ik van mijzelf niets kan. Maar door te gaan leven vanuit zijn woord, wandel ik steeds meer in de overwinning die Jezus voor mij tot stand heeft gebracht. En als ik dan getackeld word, sta ik gelijk op en ren ik gelijk weer in zijn armen. Het is belangrijk dat je het woord van God tot je gaat nemen. Het is belangrijk dat je erop gaat mediteren. Het is belangrijk dat je dat gaat overdenken, dat je erop gaat kauwen. Weet je, maak het gewoon eigen. Weet wat God zegt. Jezus zegt, als u mij gezien heeft, heeft u de Vader gezien. Nou, Jezus is het woord, dus als je het woord kent, ken je de Vader. Hoe mooi is dat? Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En ik ben het woord, dus als je het woord kent en het woord gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Je zult de Vader kennen door het woord. Dat is toch prachtig? Dat is toch prachtig? En is dat niet het allerbelangrijkste, lieve mensen, dat wij de Vader kennen? Want dat is waar we de eerste les mee begonnen zijn. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Wij kunnen God, de schepper van hemel en aarde, op een persoonlijke en intieme wijze leren kennen. En dat kunnen wij door zijn woord tot ons te nemen en ons denken daarmee te gaan vernieuwen. Dat is gewoon prachtig. Dus we moeten het woord van God tot ons nemen, maar we moeten het woord ook gaan toepassen. Het is niet alleen maar dat je de Bijbel leest en dat je allemaal Bijbelteksten kan memoriseren. En weet ik wat allemaal, dat je, lijkt wel een wandelende bibliotheek, zoveel kennis heeft. Want kennis blaast op, maar als het niet gemengd gaat met liefde, heb je er niks aan. Maar kennis alleen heb je ook helemaal niks aan. Je moet er wat mee gaan doen. Je moet het gaan toepassen. Anders word je een theoloog. En we weten wat die vooral deed. Dat zijn de laatste vier letters van zijn naam. Maar weet je, je moet het woord van God moet je tot je gaan nemen. En je moet het gaan geloven. En je moet het gaan toepassen in jouw leven, want anders heeft het geen zin. Het woord dat God tot ons spreekt, moeten we vermengen met geloof en uitwandelen in ons leven. Jacobus 1 vers 22 zegt, wees daders van het woord en niet alleen hoorders, want anders bedriegt u uzelf. Je kan niet zeggen het woord van God zegt en er dan niet naar gaan handelen. Dan is het gewoon een lege, droge theorie. Dan zijn het gewoon legeloze woorden. Dus je moet het woord aannemen, je moet het gaan toepassen. Je moet ernaar gaan handelen. Wat je dan krijgt is halm, aar, volle koren in de aar. Want zo is het koninkrijk van God. Als wanneer men zaad neemt en het in de aarde werpt. En hij slaapt dag en nacht en opstaat. En de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Het zaad ontkiemt en het brengt vanzelf vrucht voort. Zonder dat men weet hoe. Eerst de halm, dan de aar en dan de volle koren in de aar. Je moet het gaan zaaien. En je moet het gaan zaaien in je hart. Je moet het gaan zaaien in je leven. En je moet ernaar gaan handelen. En je moet ernaar gaan wandelen. Je moet het gaan toepassen. Als God zegt doe dit, doe het dan. Doe het dan gewoon. Weet je, wees gewoon gehoorzaam. Dus we moeten het zaad zaaien. Als je niet zaait, dan kun je ook niet oogsten. Dus het is gewoon belangrijk dat we dit gaan doen, lieve mensen. Op het moment dat wij het woord van God tot ons gaan nemen en in ons hart zaaien. En je gaat het woord horen en je gaat het woord aannemen. Dat wil zeggen geloven. En je gaat het vervolgens ook toepassen. Dus je gaat het uitwandelen. Krijg je vanzelf de vruchten van hetgene wat je hebt gezaaid. Zul je uiteindelijk gaan oogsten wat je hebt gezaaid. En dat is fantastisch nieuws, lieve mensen. Dat is fantastisch nieuws. Weet je, als jij je denken gaat vernieuwen met het woord van God, zul je uiteindelijk niet meer geleid worden door jouw omstandigheden. Je zult niet meer bepaald worden door wat anderen van je denken of zeggen. Je zult niet meer geleid worden door wat de Satan jou probeert in te fluisteren met zijn vieze, smerige leugens, die vieze, smerige rat die onder onze voeten is. Je zult niet meer bepaald worden door externe zaken en geluiden, de ruis, de overheid, het nieuws, de mensen, meningen, opvattingen, ideeën, doctrines, filosofieën van deze gevallen wereld waar we in leven. Je zult niet meer geleid worden door ongeloof en angst en vrezen. Ga zo maar door. Nee, met een vernieuwd denken door het woord van God word jij uiteindelijk alleen nog maar geleid door het woord van God. Door de waarheid, door wat hij zegt. Door waar jouw hele wezen vol van is. Immers waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zorg dus dat het woord van God jouw ultieme waarheid wordt. En leer het kennen en vernieuw je denken er volledig mee. Want je zult nooit meer hetzelfde zijn. Je zult nooit meer hetzelfde zijn, dat garandeer ik jou. Vader God, dank u wel weer. Op dit moment vraag ik Heilige Geest. Wilt u de woorden die ik vandaag gedeeld heb met mijn broeders en mijn zusters en alle toehoorders die luisteren. Wilt u die bekrachtigen in hun hart, Heer. Wilt u een aanraken, Heer, en een openbaring geven van wat u zegt in uw woord, dat het waarheid is, want de waarheid maakt je vrij. Ik bid dat u hun verstand aanraakt, zodat hun verstand geopend zal worden en dat zij de schriften zullen gaan begrijpen. Dat ze het belang van het woord en het vernieuwen van hun denken zullen gaan grijpen en omarmen. Zodat we geen lauw, zwak lichaam krijgen, maar dat we een sterk, vurig lichaam krijgen die impact maakt voor uw koninkrijk wat zijn weerga niet kent. Op dit moment spreek ik leven uit over ieders denken. Ik spreek leven uit over de harten van de mensen. Dat het goede grond zal zijn. En dat er een focus komt en een rust en een vrede komt en een verlangen komt en een honger komt naar het tot zich nemen van het woord van God in een ieder die op dit moment luistert. In de machtige naam van Jezus. We geven u alle eer, alle lofprijs en alle dankzegging. Halleluja. Ik ben gezegend en ik ben opgebouwd. En ik hoop jou ook. Jij ook. En ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van de Serie One Basics. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to talk about how to harness your emotions. I tell you, this is powerful. Emotions are the best and the worst part of life, and it really just depends on how you choose to use your emotions. That's a major statement right there. But most people wouldn't agree with that, but I believe that that's exactly what the Word of God teaches. I've got this teaching entitled Harnessing Your Emotions. You know, I've got this picture of a guy just riding a horse, and the horse is totally out of control. And the reason I use that is because I've had horses. And I tell you, it's easier to restrain a horse and to keep it from ever getting out of control than it is to let it get out of control and then try and rein it back in. That's not the way that you ride a horse. You know, I had my horse, as I mentioned this yesterday, were kind of green broke because I wouldn't ride them but once every month or something like that. I just didn't spend that much time with them. And so anyway, they had a tendency to do things they shouldn't do. And there was this a friend of mine, Don Crow. He's been with me for many, many years. And his son, Stephen, was only 7 years old at the time, and he wanted to come out and ride one of my horses. So I said, okay, and I taught this 7-year-old kid some of the same things that I was sharing yesterday. The Bible says you put a bit in a horse's mouth, James chapter 3, and you turn about their whole body. A horse can't do anything without its head. So I told him how to keep this horse from running away, how to control it, and to use this bit. And this 7-year-old kid rode this horse that was not, you know, a real placid horse at all. And for 2.5 hours, he rode that horse and didn't have a single problem because he just followed the instructions and controlled the horse. And right after he got off that horse, it was probably less than 2 hours later, I had another guy come out with his son, and his son was about 25 or something like that. He had just gotten married, and he had his wife with him. And I started to give him some of the same instructions that I'd given the 7-year-old boy. But, you know, he didn't want to hear it. He was cool, and he was trying to impress his new bride. He says, oh, I can ride this horse. No problem. I mean, I bet you it wasn't over a minute, maybe 2 minutes maximum, that horse had thrown him into a barbed wire fence, and he had to go to the hospital. And it was all because he didn't control the horse. It was the exact same horse, the exact same day, but the difference was one person was in control and knew what to do. A 7-year-old boy was in control. A 26-year-old man didn't use the power and the authority that he had over that horse. That horse knew it and took advantage of him. And I mean, within a short period of time, he was on his way to the hospital. And it's the same thing with your emotions. Your emotions are the best and the worst part of life. You know, right now, if you were to just use your memory and go back to when you were a kid and think about probably one of your greatest memories that you ever had, one of the most pleasant things, the best thing that ever happened to you as a kid. It varied, you know, among kids. We've got this program is seen in all different nations, and so there would be different cultures, different everything. And yet I can guarantee you, if you go back to your happiest memory, it would involve emotions. Some joy, anticipation, maybe a trip that you were taking, something that the family did, somebody that showed you love. Emotions are what makes that one of the greatest memories. You could also go back and say, what's the worst thing that ever happened to you? And I guarantee you, emotions would factor into that. You would feel grief, sorrow, anger, bitterness, rejection, or something like that. Emotions are the best and the worst part of life. And here's the good news, and this is the main thing I've been talking about the last couple of days, is that you don't have to just let your emotions go and hope that things work out good. You can literally choose how you want to be. You can choose to rejoice. And I know some of you are saying, no, that's not true. I can't help it. This happened to me and I can't control it. I go back to this verse I used yesterday. Jesus was talking to his disciples the night before his crucifixion, and he told them, don't let your heart be troubled. He would have been unjust to give them that command if they couldn't do it. And yet there's people today saying, well, you can't control your emotions. That's contrary to what the Bible says. You can control your emotions. One of the ways that people cope with negative in their life is to just give up all responsibility, authority, and say, I can't help it. You know, this person did this problem happened to me, and I can't help it. I am

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy are you, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, dus we hebben het gehad over heiligheid. Nou wil ik een wat grotere wet behandelen. En dat is, die doe ik even tussen. Welke wet waren we gebleven? Zes. Dus hadden we zes gehad of wordt dit zes? Zes. Zas. Voor degene die Wilco kennen. Tiende, dat is de wet van tiende. En dat is als je je tiende geeft, als je 10% geeft, zet de zegen van God vrij. De tiende zet de zegen van God vrij. En er is altijd een eeuwige discussie onder christenen, horen christenen onder het Nieuwe Testament wel of geen tiende te geven. Nou, het maakt niet zo heel veel uit in welke kerk je zit bijna, maar altijd komt diezelfde discussie naar voren. En het is belangrijk dat we daar eens een goed antwoord op geven. Horen christenen wel of geen tiende te geven onder het nieuwe verbond? Nou, wat is de wet van tiende, of het principe van tiende, is 10% van wat er binnenkomt bij jou, geef je terug aan God. Geef je terug. En dat betekende vroeger dat al had jij 10 hectare land waar je oogst op binnenhaalde, gaf je 1 hectare, gaf je terug als offer aan God. Kwamen er 10 schapen, dan ging er eentje terug. En vandaag de dag betekent dat verdien je bijvoorbeeld 2500 euro in de maand, geef je 250 euro, geef je als tiende. Nou, wat zegt de Bijbel over tiende? En het hoofdargument van mensen die zeggen dat je geen tiende hoeft te geven van het nieuwe verbond is namelijk zeggen tiende horen onder de wet, zeggen ze dan. Tiende is iets van onder de wet, is niet iets van onder het nieuwe verbond. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Je mag even naar Matteüs hoofdstuk 19 gaan. Want Jezus zegt er iets heel interessants. Matteüs hoofdstuk 19 is een heel andere discussie die daar speelt. Want op een gegeven moment komen de farizeeën naar Jezus toe. En die zeggen dan tegen Jezus, zeggen Heer, is het toegestaan om te scheiden? En dan ze zeggen, want in de wet van Mozes staat dat je mag scheiden. En dan antwoordt Jezus dit. En dan zegt Jezus dit, vers 4. Hij antwoordde en zei, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hem vanaf begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, zegt daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, gaan zijn vrouw hechten, et cetera. Even tot zover. Jezus zegt, we gaan terug naar het begin. We gaan kijken hoe heeft God het bedoeld, zegt hij eigenlijk. Dus Jezus gaat nog even een stapje verder terug dan Mozes en zegt, joh, vergeet Mozes even. Terug naar God. Nou, als we dat eens doen met de tiende. Waar komt de tiende voor het eerst voor in de Bijbel? Eerder, de Hof van Ede. De Hof van Ede. Tiende betekent eigenlijk gewoon 10% tiende zijn heilig, zegt de Bijbel. En apart gezet, 22 keer. Apart gezet. Tiende betekent eigenlijk niet alles van wat jij hebt is van jou. Waar zien we dat voor het eerst? De Hof van Ede. God plaatst de mens in de hof. God zegt van alle bomen mag je eten. Maar van die boom niet. Het was een tiende voor God. Het was apart gezet voor God. Van al het andere mochten ze hebben. Maar daar mochten ze niet van eten. Het was een tiende. Het was apart gezet. Het was heilig voor de Heer. Ze mochten het niet aanraken. Daar zien we het voor het eerst. Waar zien we daarna de tiende? Ja, Kain en Abel. Dus dit is Genesis hoofdstuk 2 en 3. Kain en Abel. Genesis hoofdstuk 4. Ik moet altijd heel hard lachen als ik ouds doorzeg in de gemeente. Maakt niet zoveel uit wat je geeft. Dacht ik, nou dan moet je eens proberen te vertellen. Tegen Kain en Abel. Dat het niet uitmaakt wat je geeft. Genesis hoofdstuk 4. Staat dit. Genesis 4 heb je snel gevonden als het goed is. Er staat in vers 1, en Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw. Ze werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heer gekregen. Ze baarde opnieuw in zijn broer Abel. Abel werd een herder van klein vee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En daar staat er dit. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de, wat staat er? Eerstgeborene, eersteling, of eigenlijk tiende, het eerste, het beste wat er binnenkwam, gaf hij aan God. De Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Kaïn en Abel, waar het over gaat, is tiende of de eersteling. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Want als je bijvoorbeeld acht schapen kreeg, dan kon je natuurlijk moeilijk, kon je er eentje, je kon moeilijk 80% schaap geven, dat je alleen de achterpoten liet staan. Dus dan gaf je het eerste, het beste, gaf je dan als tiende aan God. Nou, van wie hebben Kaïn en Abel die tiende geleerd? Van Adam en Eva. Het was gewoon een principe. Dus waar gaat dit verhaal over? Het gaat over de eerstelingen die gegeven werden. De eerstelingen. Dan komt inderdaad Abraham. Abraham gaf zijn tiende. Staat in Genesis hoofdstuk 14. Dit is ook interessant. Mag je even opzoeken. Genesis 14 vanaf vers 18. Nou, Abraham leefde 430 jaar voor de wet van Mozes. Dus mensen zeggen, tiende horen onder de wet, hebben nooit een Bijbel gelezen. 430 jaar voor de wet. Bovendien daarvoor al Kaïn en Abel en de Hof van Eden. Het is een principe. Dan staat er dit, bij Melchizedek. Nou, wie is deze Melchizedek? Koning van Salem. Melchizedek is Jezus. Hebreeën hoofdstuk 7 zegt dat het spreekt over Jezus. Want kijk maar wat er staat. En dat kan je nog laten lezen in Hebreeën 7. En Melchizedek, de koning van Salem, Salem is Jeruzalem, bracht brood en wijn. Waarvoor staat dat symbool? Het offer van Jezus. Hij was een priester van God, net zoals Jezus onze hoge priester is, de Allerhoogste. Hij zegende hen en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gelooft zij God de Allerhoogste die overgeleefd heeft in tegenstanders. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Dus Abraham gaf zijn tiende aan, eigenlijk aan Jezus. Hebreeën 7 zegt heel duidelijk dat het was een Jezus. Dus Abraham gaf zijn tiende 430 jaar voor de wet. Wie komt er naar Abraham? Abraham, Isaac, Jacob. Ik schrijf eerst Jacob, maakt niet uit. Isaac. Jacob en Isaac. Bijvoorbeeld van Jacob staat er in Genesis 28. Hij gaf zijn tiende. Ik ga het niet allemaal opzoeken. Jacob gaf zijn tiende. En in Genesis 32 zie je dan hoe God hem zegent. In ieder geval, al deze mensen in Genesis hoofdstuk 2 en 3, in Genesis hoofdstuk 4, in Genesis 14, in Genesis 28. Iedereen die naar voren komt, ver voor de wet van Mozes, geeft zijn tiende. Geeft zijn tiende. Dan zeg ik, tiende is niet iets van de wet, tiende is een principe. En het principe is, niet alles wat je hebt is van jou. Er is een gedeelte van God. Er is een gedeelte van God, dat is heilig en apart gezet. Dan komt de periode van de wet. En onder de wet was het verplicht. Nummer 18 staat op bijvoorbeeld. Vers 24. Ik zal hem gewoon voorlezen. Want de tiende van de Israëlieten die zij voor de Heer als erfoffer moeten brengen, heb ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven. En dus de Levieten ontvingen de tiende. Wat waren de Levieten? Waren mensen die voltijd Gods dienden. Waren de priesters. Die ontvingen de tiende van het volk. Daar brachten ze het. Deuteronomium 14, vers 22 bijvoorbeeld. Heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar opbrengt, moet u getrouw het tiende geven. Voor het aangezicht van de Heere. Nou, tekst na tekst na tekst spreekt dus over het geven van tiende. Nou, je ziet het niet alleen met dat soort dingen. Je ziet als ze het beloofde land in gaan nemen, wat is het eerste stad die ze innemen? Jericho. Wat is interessant? Wat zei God van Jericho? Wat was er bijzonder aan de inname van Jericho? Ze mochten niks van de buit voor zichzelf houden. Weet je nog? Want als ze dat deden, wat gebeurde er? Kwam er een vloek. Want dat is het verhaal, dat iemand neemt dan stiekem wat buit, die verstopt het en dan komt er een vloek. Want de volgende stad die ze innemen is Ai. Nou, Ai de Au. Want het was een veel kleiner stadje en ze worden gewoon vernietigd. En zeggen ze, Heer, wat is er aan de hand? En God zegt, er is een vloek op het volk. Waarom? Er is iemand, en die heeft aan de buit van Jericho gezeten. Jericho was een eersteling. Het was het eerste wat ze innamen. En God zegt, je raakt er niks van aan. De eersteling is voor mij. Alle andere steden mochten ze pakken wat ze wilden. Maar God zegt, van de eerstelingen blijf je af. En als ze het niet deden, wat kwam er? De vloek. Wat kwam er in de Hof van Eden? De vloek. Hoe kwamen ze telkens onder de zegen? Door te geven, de tiende. Jacob, waarom kwam het? bij Jacob. Dat telkens die, dat vee, dat telkens zo gezegend werd. Toen Laban zijn loon veranderde, hij gaf zijn tiende. Hij maakte een belofte aan God, zegt: Heer, ik geef mijn tiende. Isaac, hoe kwam die door de hongersnood heen? Hij gaf zijn tiende. Dus je ziet het bijvoorbeeld bij Jericho, zie je het. Dus onder de wet was het de principe. In alles wat God vraagt, is het de principe. Niet alles is van jou. Nou, dan heb ik ook heel veel christenen gehoord die zeggen: ja, maar het Nieuwe Testament zegt niks over tiende. Fout. Nog een keer lezen. Want ook het Nieuwe Testament. Matthäus 23, vers 23. Of laten we Lucas 11 pakken. Staat eigenlijk hetzelfde, maar Lucas 11, vers 42. Daar verwijt Jezus de schriftgeleerde iets. En dan zegt hij dit. Matthäus 23, vers 23 staat hetzelfde. We gaan even Lucas 11, vers 42 lezen. U geeft 10% staat er, van wat u heeft aan munt en aan andere kruiden aan de tempel. Maar u denkt er niet aan rechtvaardig te zijn en God lief te hebben. Daar komt het op aan. U moet het ene doen, en dan staat er, en het andere niet nalaten. Wat zegt Jezus over tiende? Moet je niet nalaten. Matthäus 23, vers 23 zegt hetzelfde. Deze dingen zou men moeten doen en het andere niet nalaten. Nou, er is nog iets interessants. In Markus hoofdstuk 12, hoef je niet op te zoeken, is een tekst die we allemaal kennen. Dan verzoeken ze Jezus met een munt. Zeggen ze: Heer, moeten we belasting betalen? Wat zegt Jezus? Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat aan God toekomt. Blijkbaar is er een deel wat aan God toekomt. Gaan we het straks over hebben. Geef je het van je netto of van je bruto? Hebreeën hoofdstuk 7 gaan we nog even lezen. Want de mensen die zeggen: ja, maar het Nieuwe Testament zegt niks over tiende, die hebben ook het boek Hebreeën niet gelezen. Ze hebben Matthäus niet gelezen, Marcus niet, Lucas niet en Hebreeën niet. Dus ik weet niet wat ze wel hebben gelezen. Hebreeën hoofdstuk 7, vanaf vers 1. Deze Melchizedek, nou, waar spreekt dat over? Genesis 14 van Abraham. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, van Jeruzalem, priester van de Allerhoogste. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij dus, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid en koning van vrede en koning van Jeruzalem. Wie is dat? Jezus. Dat is de koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin vandaag en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij tot in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is aan iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit heeft gegeven. Degene, nou begint hij over de wet, uit de zonen van Levi, dus de levieten onder de wet, die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet opdracht om tiende te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, Melchizedek, of Jezus, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tiende genomen en heeft hem gezegend die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. En dan zegt vers 8 dit: hier, oftewel nu, nemen sterfelijke mensen tiende. Dus gewoon op dat moment van schrijven zegt hij: nu nemen sterfelijke mensen tiende. Maar daar nam iemand van wie getuigd wordt dat hij leeft. Om zo te zeggen, ook Levi die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek op zou staan? Een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Dus Melchizedek is Jezus, is priester naar een andere orde. En Abraham gaf er al profetisch zijn tiende aan. Christus en Melchizedek. Ja, daar hebben we vertalers erboven gezet. Kijk, je ziet heel duidelijk, hij had geen stamboom, hij was een zoon van God gelijk. Maar het was een type beeld, het was al een profetisch type beeld van een priester, de zoon van God die op een dag het priesterschap zou ontvangen. Nou, van alles wat de Hebreeënbrief noemt, zegt het is afgeschaft. Levitische priesterdienst, al die dingen, alles wat het noemt uit het Oude Testament, behalve het geven van tien naar Melchizedek. En dan zegt hij juist, dit verwijst naar Jezus. Hier nemen sterfelijke mensen tiende. Dus uiteindelijk is het Jezus die onze tiende ontvangt. Dus Hebreeën 7 zegt, we geven tiende in de orde als aan de priester Melchizedek. Dus ook hier zie je, dat tiende in het Nieuwe Testament voorkomt. Nou, wat is interessant, uiteindelijk Jezus zelf, nou gaan we nog iets dieper op het woord in, is zelf een tiende of een eersteling. Jezus was de eersteling. Want wat doen de tienden? Wat deden de tienden? Tienden verbreken de vloek. Tienden zegen de rest. Tienden heilig de rest. Want God zegt, als je je tiende geeft, dan heilig ik je bezit. En tienden kocht de rest vrij. Als je je tiende gaf, was de rest vrijgekocht. Wat deed Jezus? Jezus verbrak de vloek. Jezus zegen ons. Hij kocht ons vrij. En hij heiligt ons. Jezus was de tiende die God zaaide, was de eersteling, het eerste, het beste wat God had. Zaaide God in deze wereld, omdat hij een gigantische oogst zou halen, waar de vloek af was gehaald, wat gezegend was, wat vrijgekocht was en wat helemaal apart gezet was voor hem. Jezus zelf is het type beeld van de tiende. Iedere keer dat je je tiende geeft, dank je Jezus voor wat hij heeft gedaan. Dat hij hetzelfde heeft gedaan voor jou, over je leven. Jezus is de tiende. Jezus is de eersteling, waardoor wij vrijgekocht zijn. God zaaide Jezus. God zaaide Jezus. Er zijn mensen, ja, maar ik leef onder de genade. Onder genade. Wie leeft er hier onder genade? Onder genade doe je meer dan onder de wet. Alleen doet het met een ander motief. Onder genade. Heb je de kracht van de Heilige Geest? Je bent onder de kracht van genade. Niet om minder te doen dan de wet. Het is niet zo dat de wet zei van, nou, u zult niet doodslaan, maar nu onder de genade. Prijs de Heer, klap, klap. Nee. Nu heb je niet alleen de kracht om niet dood te slaan. Je hebt de kracht om lief te hebben door de kracht van de Heilige Geest. Het is niet zo dat je minder doet, je doet meer. Je hebt mensen lief, je zegent ze. Je hebt zelfs je vijanden lief. Genade doet meer dan onder de wet. Als ze onder de wet al tiende konden geven, hoeveel meer kunnen wij doen onder de genade, omdat hij ons vrijgekocht heeft? De eerste christenen, als je kerkgeschiedenis bestudeert, zij stonden, kerkvaders, hamer erop dat de Nieuwtestamentse christenen meer gaven dan tiende, want ze zeiden, onder de kracht van de Heilige Geest en de genade van Jezus Christus kunnen we meer doen dan onze Joodse broeders. Want zij hebben de wet, maar wij hebben de genade. Wij hebben de Heilige Geest. Die stonden erop dat er meer werd gedaan. Dus ook de kerkvaders uit de kerkgeschiedenis hamerden daarop. Ik heb een leuk getuigenis van Reese Howells. Een man die werd groot gebruikt door God in 1800. En God leerde hem ook krachtige lessen over vrijgevigheid. Hij noemde dat vorstelijk geven. Hij noemde de Heilige Geest de nieuwe eigenaar in zijn leven. Want die leidde hem in alles. Hij zegt dit. Nu mijn geld ook aan de nieuwe eigenaar toebehoort, moet het de oude eigenaar niet uitmaken welk bedrag hij geeft. Want de nieuwe eigenaar is veel royaler dan de oude. Dat was hij zelf. Hij zegt, want de oude eigenaar heeft te lang in Egypte gewoond. En later in de woestijn onder de wet, zodat hij op zijn best gewend is om slechts de tiende te geven. Maar wanneer de nieuwe eigenaar vorstelijk wil geven, dan moet dat geen probleem zijn, ook al gaat het over hele grote bedragen. Dat was zijn openbaring over genade en de Heilige Geest. Dus, mijn ervaring is met mensen die tiende zeggen, ja, maar mijn ervaring is eigenlijk dat vaak die mensen willen geen tiende geven. Ze zoeken excuses om het niet te geven. En hij zegt, het is onder de wet, anders zeg ik leven onder genade. Maar als je kijkt wat het woord van God zegt, tiende is geen wet, het is een principe. Het is een eeuwigdurend principe. Het is een eeuwigdurend principe. En het mooiste is, God vraagt het niet zodat jij er slechter van wordt. God geeft het aan omdat je beter van wordt. Dat is het mooiste aan de tiende. Dus laten we even Malachi hoofdstuk 3, dat is misschien wel de meest bekende tekst, maar dit is zo krachtig. Malachi hoofdstuk 3. Waarom zijn die tienden zo belangrijk? Vanaf vers 8. Er staat, zou een mens God beroven. In andere woorden, kan een mens van God stelen? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tiende en van het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij beroofd als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreten bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. Nou, wat zegt de Bijbel hier ten eerste? Er staat, zou een mens God beroven? U berooft mij. Waarvan? Van de tiende van het hefoffer. Eigenlijk staat er iets heel heftigs. Maar je tiende niet geven is stelen van God. Dat staat hier. Een van de mensen die zich heel druk maakte om mij te bekritiseren. Ik moest er heel hard om lachen. Die had een stukje uit van een van mijn preken geknipt. En die zei, zie je, deze prediker zegt dat als je je tiende niet geeft, dat je steelt van God. Heb ik van een andere prediker, Malachi. Juist. En die heeft het weer van iemand anders, de Heer zelf. Juist. Weet je, mensen trekken alle dingen uit zijn context. Weet je, zij zeggen dat je zal hebben wat je zegt. Ik zeg het niet, Jezus zegt het. Ik lees gewoon voor wat hij zegt. Gelukkig heb ik iets geleerd. Weet je, mensen zeggen altijd, je moet alle eer aan de Heer geven. Klopt, je moet ook alle kritiek aan de Heer geven. Ik zeg, Heer, ik lees gewoon voor wat u zegt. Als ze mij ervoor bekritiseren, de kritiek is ook voor u. Dat is helemaal prima, want sommige mensen zijn boos op God, maar ze kunnen hem niet bereiken, dus pakken ze mij. Is helemaal goed. Maar mama zegt, je tiende niet geven is God beroven. Nou, je kan alleen maar iets stelen van iemand als het van hem is. Kijk, als ik deze telefoon pak, deze heb ik gestolen. Waarom? Hij is niet van mij. Maar als het mijn eigen telefoon was, had hij niet kunnen zeggen, je steelt hem, want het was mijn eigen telefoon. Dus blijkbaar is er iets van God. Geef aan God wat van God is. Je tienden zijn apart gezet. Het is van God. Eigenlijk is het niet eens van jou om aan te komen. Net zoals de Hof van Eden. Net zoals Jericho. Het is niet van jou. God zegt, ik zegen je met alles. Maar de eerste 10%, het eerste wat binnenkomt, is niet van jou. Is niet van jou. Dat klopt. Maar dat is weer een stap verder. Alles is van hem. Maar God vraagt sowieso 10% terug. Het is symbolisch. De 10% vertegenwoordigt de 100%. Het vertegenwoordigt alles. Nou, vrijwilligerswerk is goed, maar het is niet in plaats van tiende. Want soms ook mensen zeggen, ja, ik geef geen tiende, maar ik geef heel veel tijd. Nou, die optie staat er niet tussen in Malachi 3. En je hoeft het niet te kiezen. Je kan het allebei doen. Maar ik ga zo meteen nog wel vragen, want maar je tiende niet geven is van God stelen. Waarom? De Bijbel zegt inderdaad, de aarde is van de Heer en alles wat zij bevat. Je neemt een hap lucht. Doe maar eens. Dat is van God. De lucht in je long is van God. Alles is van hem. Sommigen zeggen, mijn geld, dat is niks van jou. Papiergeld gemaakt van bomen is van God. Alles is van God. Muntgeld, van goud, maakt niet uit wat van gemaakt. Het is allemaal van God, komt allemaal van de aarde. Alles is van God. God zegt, alles is van mij. 10% vraag ik terug. Dus het wordt 16 keer heilig genoemd. Breng de tiende. Je mag overal gebruik van maken, maar die 10% is voor God. Het is niet voor jou om aan te komen. Daarom is het belangrijk dat het eerste wat je doet, zijn je tiende geven. Het eerste wat je doet. Daarom worden ze ook eerstelingen genoemd. Sommigen zeggen, ja maar, eerst de hypotheek betalen. Eerst nieuwe kleren voor de kinderen. Eerst boodschap, hoor je wat je zegt? Eerst. Maar wie komt er eerst? God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Je eerstelingen zijn God. God komt de eerste plaats toe. Als allereerste, weet je, het zijn eerstelingen, geen laatstelingen. Amen of ou? Je geeft het beste wat je hebt, niet de restjes. Dat ging hier fout. Na een verloop van dagen. Even kijken wat er over is. Even kijken of er nog iets... Ik kan er zo slecht tegen als er offers op worden gehaald. En mensen zeggen, kijk of dat je nog iets hebt voor de Heer. Kijk of je toch wel iets in je portemonnee hebt. Nee. Bereid een offer voor de allergrootste, voor de allerhoogste. Het is niet kijken of je toevallig nog een muntje hebt in je portemonnee. Geven is heilig voor God. Dus als je je tiende niet geven is stelen van God. En ik kan het niet mooier maken. Ik lees gewoon voor wat er staat. En als jij een andere Bijbel hebt of je hebt eruit geknipt, moet je zelf weten. Maar God zegt, als je je tiende niet geeft, steel je van mij. Maar het mooie is, Want God zegt daarna, u bent door de vloek getroffen. Dus als we onze tiende niet geven, komen we onder een vloek. Nou, wat heel belangrijk is om te weten, een vloek is nooit de wil van God. Dat is niet de wil van God. Want God zegt in Deuteronomium, ik zet voor je zegen en vloek. Kies de zegen. God zegt, ik wil je zegen, ik wil je helpen, maar je moet wel doen wat ik zeg. Je moet het wel doen op mijn manier. We gaan het niet doen op jouw manier, we gaan het doen op mijn manier. Dus hier ook was een hele groep was onder de vloek. En zei, ja, hoe kan dat nou? God zegt, nee, je tiende niet geeft. Ik merk dat heel veel predikers, die durven hier niet over te spreken. Ze zeggen, ja, maar je mag niet zeggen dat mensen misschien onder een vloek zijn. God zegt het. Het woord zegt het. Je moet gewoon mensen zeggen wat er staat. Niet wat je wil dat er staat. Israël, God is wie jij zegt dat hij is, niet wie jij denkt dat hij is. Als God het zegt, is het zo. Maar het goede nieuws is, God wil niet dat je onder die vloek zit. God zegt, ik wil je zegenen. Dus God zegt, breng al de tienden naar het voorraadhuis. En dan zegt God zelfs dit is uniek. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Nergens zegt de Bijbel dat je God mag beproeven, maar hierin wel. God zegt, test mij maar uit. Of ik niet de vensters van de hemel zal openen, zegen zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Dat ik de kaalvreten zal bestraffen. God zegt, test mij maar uit. Beproef mij maar. Ga het maar testen. En dit is wat ik... Soms zeggen mensen... Ja, maar ik kan het niet veroorloven om tienden te geven. Ik kan het niet veroorloven om ze niet te geven.

zegt van joh, hij zegt, ik hoor je spreken over 10, ik zie dat in het woord van God. Hij zegt, ik weet niet hoe ik het moet doen. Hij zegt, we hebben het niet. Hij zegt, we hebben schulden, we hebben gewoon iedere maand tekort, wat moet ik doen? Ik zeg, nou, je moet doen wat God zegt. God zegt, test mij maar uit. En hij zegt, ik beloof je, omdat God het belooft. Als je het gaat doen, ga je meer doen met 90% onder de zegen, dat je nu doet met 100% in eigen kracht. Ik zeg, en God zegt dat je het mag testen. Dus ik zeg, je kan het testen, weet je wat je doet? Ik zeg, je maakt je 10e iedere maand over naar frontrunners. Wij zetten het apart, als het niet werkt, krijg je alles terug. Laat maar weten. Hij zegt, het is goed, gaan we doen. In ieder geval, zij begonnen met 10e te geven. Wonder na wonder begon te gebeuren. En hij zegt, ik snap er niks van. Hij zegt, we geven nou 10% weg. Hij zegt, we hebben voor het eerst hebben we geld overgehouden. En waar voorheen alles kapot ging, dat is de kaalvreter. Als alles om je heen altijd alles kapot gaat, dat is de kaalvreter. Weet je, ik sprak een keer een ondernemer, een man had gigantisch, dat weet ik voor hoeveel miljoenen. Hij zei voor 10, hij zei, daar geloof ik niet in. Dan wil ik niet. Ik zei, nou, ik zeg niet dat ik niet in geloof, je wil ze niet geven. Ik zeg, maar weet je wat? Ik zeg, ik durf te wedden dat je 10e toch wel geeft. Ik zeg, maar niet aan God. Ik zeg, ik durf te wedden. Ja, dat was wel verpittig. Ik zeg, ik durf te wedden dat er een kaalvreter is. Hoeveel geld ben je kwijt aan ziekteverzuim? Hoeveel geld ben je kwijt aan rechtszaken? Hij begon en zijn collega zat ernaar en zei, ja, hij zegt, klopt, we hebben rechtszaken, lopen in de tonnen. Gigantische rechtszaken, financiële kosten. Ik zeg, zie je, je 10e geef je toch wel. Want nu zit het onder. Ik zeg, kan je nagaan als jij die miljoenen kan verdienen onder de vloek? Wat je had kunnen doen met de zegen? Weet je, hij dacht dat hij al veel had verdiend met, weet ik veel, 10, 15 miljoen, weet ik veel wat die man had. Hij dacht dat het veel was. Maar misschien had hij onder de zegen met zijn 10e had hij wel 200 miljoen kunnen verdienen. En 20 miljoen aan de kerk kunnen geven. Weet je, wij denken vaak op ons niveau, maar God denkt veel groter. Maar ik wist gewoon, joh, er moet ergens een kaalvreter zitten. En zijn collega zei, ja, zit er. Die zag het allemaal gebeuren. Dus ondanks dat alles goed lijkt te gaan, zat er een kaalvreter. Dus als je 10e gaat geven, dus ook Daniel en Tamara, ze begonnen over te houden, ze begonnen schulden af te lossen, ze begonnen meer te geven. Ook op de ik zag giften komen, dacht, joh, waar betalen ze het van? Maar hij zegt, ik ga meer geven. Hij zegt, want dit werkt. En ze begonnen nog meer te geven. Hij zegt, hoe meer ik geef, hoe meer ik overhoud. En gewoon door de tijd heen, ze zijn heel onze schulden aan het afbetalen. Ze hebben een nieuw huis gekocht. Ze zijn gigantisch. Ze worden gewoon gezegend. De zegen komt erop. Weet je, dit werkt. Dit werkt. Dus mensen zeggen, ik kan het niet veroorloven. Nee, je kan het niet veroorloven om niet te geven. God zegt, test het maar uit. Weet je, je moet het gewoon gaan doen. Je moet je 10e geven. Zeggen, kaalvreten, nou don niet op. Nu is de zegen van God op dit huis. En God gaat zijn zegen uitgieten. En de voorraadschuren gaan volkomen, gaan overstromen. Breng al de 10e naar het huis. Dus je 10e geven zet de zegen van God vrij. God zegt, test mij hier toch in uit. De 10e, het getal 10 in de Bijbel staat voor testen. Het is een profetisch getal voor de test. De 10 wijze en dwaze maagden werden getest of dat ze klaar waren voor de wederkomst. 10 plagen testen Egypte. Testen het hart van de farao. 10 keer werd het loon van Jacob werd veranderd. Openbaringen 2 zegt 10 dagen werden de gelovigen getest. In boek Daniel 10 dagen werd getest of Daniel beter was dan de heidense gebruiken. Dus 10 staat voor testen. God zegt test maar in uit. Het is een test naar God, maar het is ook een test naar ons. Staat God op de eerste plek? Staat God op de eerste plek in je leven? Vertrouw je God. En dan is uiteindelijk is daar de belofte. En je hebt het over gehad, je geeft je 10e als eerste. Niet als laatste. Het zijn niet de laatstelingen, het zijn de eerstelingen. En uiteindelijk, dan zijn er altijd een paar vragen. Dan is aan wie geef je 10e? Of waar geef je 10e? Waar breng je je 10e? Waar moet je je 10e geven? Nou, gelukkig hoeven we dat niet zelf te verzinnen. Want het woord van God vertelt ons het gewoon. De Levieten had ik even moeten laten staan. Namelijk in Spreuken. Of in Malachi 3 vers 10. Dan zegt God, breng alle 10e naar de voorraadkamers. Er zijn 2 richtlijnen. Voorraadkamers. Nou, die voorraadkamers waren in de tempel, in het Oude Testament, waren voorraadplekken waar alle 10e werden heen gebracht. En uit die voorraadkamers werden de levieten betaald. En de levieten waren mensen die voltijd God dienden.
Lev-

0: tienden zijn bedoeld om mensen vrij te zetten om voor het koninkrijk van God te werken. Dat was Gods systeem. Gods systeem is als er 10 mensen werken, hun inkomen verdienen op het land, met wat voor dingen ook, dan kunnen we 1 iemand voltijd voor de tempeldienst aannemen om de Heer te dienen. Dus God, de tienden zijn bedoeld om mensen voltijd weg te zetten in bediening. Is dat toch gewoon, weet je, en dit valt me altijd op als ik in kerken kom in Amerika. Die hebben gewoon 20, 30, 40, 50, 60 man in dienst. En zijn vaak een kerk daar met 600 mensen heeft gerust 20, 25 mensen op de payroll staan. In Nederland hebben we alleen de voorganger. Maar iedereen geeft daar zijn tiende. Dus ze kunnen zo gigantisch veel meer bereiken. Maar goed, dus tienden zijn bedoeld voor de voorraadkamers. Dus het is bedoeld om mensen vrij te zetten. Nou, daarnaast zegt de Bijbel, je geeft ze aan Jezus, Melchizedek. Waar is Jezus? Ten eerste is Jezus het hoofd van de kerk. En Efeze 4 vers 11. Jezus is hoofd van de vijfvoudige bediening. Dus de bedieningen. De kerken en de bedieningen. In de kerken en in de bedieningen, dus evangelisten, apostelen, leraarbedieningen. Als het goed is, zijn er mensen die gewoon voltijd vrijgezet worden om de Heer te dienen. Dat voorgangers, sprekers, predikers en alles wat erbij komt kijken, de mensen die zij nodig hebben, dat ze die gewoon kunnen betalen uit de tiende die binnenkomen. Dus dat is de bedoeling om je tiende te geven. Dus geef je tiende aan een kerk of geef je tiende aan bedieningen. En ik vind het al belangrijk, geef je tiende op een plek waar er echt iets mee gebeurt. Waar er dus echt mensen worden vrijgezet, in dienst genomen, dat er echt iets gebeurt. En je niet een kerk hebt die al voor de 30ste keer in 50 jaar nieuwe microfoons kopen voor het zangteam. Maar er is niemand in dienst, er komen geen mensen tot de Heer, er is weinig beweging. Nee, het is juist omdat er beweging is, dat er dingen gebeuren. Dat er gepredikt wordt, dat er wonderen gebeuren. Daarvoor is het bedoeld. Dus geef het aan kerken, geef het aan bedieningen, maar gebruik je tiende om het koninkrijk te bouwen op die manier. Ik krijg heel vaak vragen, mag ik mijn tiende aan Compassion geven? Daar zijn tienden niet voor bedoeld. Dat zijn aalmoezen, dat zijn giften aan de armen. Daar zijn niet je tienden voor bedoeld. Je tienden zijn echt bedoeld om bedieningen vrij te zetten. Ze zijn bedoeld om levieten vrij te zetten. Ze zijn bedoeld om mensen voltijd vrij te zetten. Kan je nagaan, als iedere christen dit in Nederland zou doen, hoeveel meer evangelisten, profeten, hoeveel meer mensen we in dienst kunnen nemen om bijbelscholen te runnen. Hoeveel gigantisch veel meer van dat soort dingen we kunnen doen. Ik denk met mijn bediening begonnen. Op een gegeven moment was ik ook aan bidden en God sprak tot me. En God zei, open een tiende rekening. Ik zei, Heer, dat gaan de voorgangers niet leuk vinden. En God zei, daar heb ik niks mee te maken. En God zei tegen me, er zijn mensen die graag hun tiende aan jou willen geven. Om mensen vrij te zetten, omdat er dingen gebeuren. We hebben die rekening geopend. We zeggen er verder nooit zo. Mensen beginnen gewoon een tiende te storten. We krijgen berichten, mensen eindelijk een plek waar ze geen nieuwe microfoons kopen elk jaar, maar waar er dingen gebeuren. Mensen worden gewoon blij dat ze kunnen geven aan plekken waar dingen gebeuren. Want dat is de bedoeling. Er moet wat gebeuren, amen, in het land. Dus waar geef je je tiende? Geef het aan kerken, geef het aan bedieningen. Dat is dat er actie in de taxi komt in Nederland. Amen. Dan de belangrijke vraag, geef je tiende bruto of netto? Is heel simpel. Wil je bruto of netto gezegend worden? Het antwoord is eigenlijk echt heel simpel. En het is nog mooi, tiende geef je van je bruto. Tiende geef je van je bruto. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Ten eerste, als je het geeft van je netto, zou je 15 mensen nodig hebben in Nederland om 1 iemand in dienst te nemen. Terwijl dat kan niet de verhouding zijn, maar bedieningen en kerken moeten ook gewoon loonbelasting betalen. Dus als jij zegt, nou ik geef tiende zonder belastingen, dan heeft de kerk of bediening niks aan, want die moet ook die belastingen betalen. Daarnaast geloof ik, je moet niet op zoek zijn hoe je zo min mogelijk, maar hoe je zo veel mogelijk kan geven. Maar er is nog een andere reden. Namelijk dat, kijk, in Nederland is het gewoon zo, als je in loondienst werkt, als je ondernemer bent is het anders, maar dan krijg je gewoon je loonstrook en alles is er al van afgetrokken. Maar eigenlijk wat jij echt krijgt, wat jij verdient, is je bruto salaris. Dat de Nederlandse overheid dat eraf haalt, dat is een ander verhaal. Maar als je ZZP'er zou zijn of ondernemer zou zijn, of we zouden een systeem hebben waar je gewoon je bruto salaris krijgt en dat zelf één keer de zoveel tijd moet terugboeken aan de overheid. Uiteindelijk is dat wat je verdient. Als je 3000 bruto verdient, dat is waar je voor je getekend hebt, dat is wat op je contract staat, dat is wat jij krijgt aan salaris. En het feit dat, zeg maar, in Nederland betaal je veel belasting, maar dat is geen reden om minder aan het koninkrijk te geven. Paramens. Maakt niet uit. En een boekje van 10% van Michiel hebben we, volgens mij hebben we net nieuw in, liggen die achterin. Michiel laat ook een berekening zien dat het eigenlijk niks uitmaakt of je tiende bruto of netto geeft aan het eind. Heeft er nou mee te maken, als jij je tiende netto geeft, dan moet je eigenlijk je hele belasting teruggaven. Wat je terugkrijgt van de belasting in Nederland, omdat je gift geeft, moet je ook in één klap weggeven. Want anders heb je minder gegeven als tiende. Want je krijgt een deel daarvan terug. Dus als je dat voor jezelf houdt, heb je het niet gegeven. Amen of au. Maar als je ze van je bruto geeft, is het een ander verhaal. Maar Michiel laat dat helemaal zien in berekening, in een tabelletje. Laat het zien in het boek. Volgens mij hebben we achterin hebben we nog wel. We hebben net nieuwe binnen gehad, hè? Dus je kan, als je het wil weten, kan je achterin kan je dat boek. Maar bovendien, de hoofdvraag is gewoon, wil je bruto of netto gezegend worden? Ik wil bruto gezegend worden. Wie wil nog meer over zijn bruto gezegend worden? En voor sommige mensen is het even een keer slikken. Van. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Want hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Amen. Vragen over tiende of over iets anders.
1: Wie was er eerst? Jij was al begonnen, Gert-Jan.
0: Ja, ik heb hem ook al gehoord.
2: In deze voorbeelden waren Kaan en Abel waren allemaal zelfstandig ondernemer. Ja. En in die voorbeelden geven ze allemaal 10% van hun omzet.
0: Ja. Dus de vraag is eigenlijk, als je ondernemer bent, geef je tiende van de omzet of van de winst? Het ligt eraan wat je doet. Als jij bijvoorbeeld, laten we zeggen, je verhuurt jezelf uurtje, factuurtje. Het ligt er heel erg aan wat je doet. Want dan zou je heel goed, gewoon voor je uurtarief kan je tiende geven. Maar bijvoorbeeld als je in de autobranche werkt en verkoopt auto's, er zit echt niet 10% marge op een auto die verkocht wordt. Dus als je dan je tiende daarvan gaat geven, wat gewoon je omzet, ga je failliet. Dus het ligt eraan wat je doet. Wat je andere kosten zijn. Ik zou normaal zeggen van de winst. Omdat niet op iedere business heeft 10% marge.
3: Je bedoelt, ze gaven hun dieren. Dat bedoel je, Gert-Jan? Ja, nee, wacht. Ja, nee, de dieren. Maar waar je denkt aan valuta. Toen waren de dieren, zeg maar, de valuta. Dat is iets anders dan omzet.
2: Oké, ik ga even terug naar het zaaigoed. Hè? Ze gaven 10% van de opbrengst van de akker. Maar ze trokken daar niet eerst vanaf. Het zaaigoed, het mest en dat soort dingen. Dus ze gaven van hun omzet.
0: Klopt. Maar daarna moesten ze inderdaad wel ook gewoon hun belastingen betalen. Waren er ook regels voor. Dus als ondernemer geef je tiende van de winst. Maar wel tiende van de winst voor belasting. Want dat heb je ze bruto gegeven. Ja, wat sommige mensen, ik heb wel eens mensen horen zeggen bij met een bedrijf, ja, maar ik geef nog geen tiende, want ik heb nog schulden uitstaan. Dat is onzin, want heel veel bedrijven hebben geld geleend om iets te maken. Maar dan kan ook ieder privépersoon zeggen, ja, ik geef geen tiende, maar ik heb nog een hypotheek. Je moet niet zoeken naar manieren om geen tiende te geven, je moet zoeken naar manieren waarom je zoveel mogelijk kan geven. Amen.
1: Oké, er waren nog meer vragen. Juliet.
4: Kom mij toe. Mag je het splitsen? Dat je twee doelen doet. Ja. De kerk waar je naartoe gaat en de bijbelschool bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk dat dat helemaal geen probleem is. Okay. Nee. Okay. En dat is een hele goede vraag. Je kan het dat verdelen onder verschillende organisaties of verschillende bedieningen of kerken. Ik vind wel, als je in een kerk zit, heb je echt wel de verantwoordelijkheid om daarbij te dragen. Dan zeg je, maar ik ben helemaal niet enthousiast over mijn kerk, zoek dan een andere kerk. Maar ik... Ja, dat is geen probleem. Laat ik even niet al te diep op ingaan.
1: Nog meer vragen? Ja?
5: Ik vond het wel een leuke nadenken van de bruto netto. Ik doe het dan op dit moment meer van het netto. En dan als het vanuit de, vanuit de overheid daarna geld terugkomt, dan van het geld dat ik teruggeef, daar doe ik er 10% van. Omdat dat weer zie ik dan weer als een gift, om het zo maar te zeggen. Dus hoe zit het in dat verhaal dan?
0: Moet je even Michiel zijn boekje lezen. Ja. Maar officieel wat je terugkrijgt van de overheid is meestal ook omdat je dan dat gift hebt gegeven. Dus eigenlijk als je ze van netto geeft, zou je heel dat bedrag weer terug moeten geven.
1: Ja. Ja, dat is dit boekje. En daar staat het inderdaad precies goed uitgelegd. Dus daar wil je er echt helemaal meer van. Dus het gaat echt alleen over 10%. Dus wil je er echt nog meer van weten, moet je dit boekje gaan lezen. Waren er nog meer vragen?
0: Meer vragen?
1: Ja.
6: Naar de vrijwilligerswerk, wat vind je daarvan? Want als je dat doet, zou je dat... Ja, maar zie je dat ook als een soort tiende? Nee, dat begrijp ik. Ja, maar als je dat dus doet en zegt van ja, dat zou, hoe zie je dat?
0: Nou, ik hoor wat mensen zeggen, ik geef ook 10% van mijn tijd en vrijwilligerstijd terug aan de kerk. Ik denk dat het een heel mooi principe is. Maar het is niet in plaats van je geld. Dus als mensen zeggen, ja, maar ik doe het wel zo en dan geef ik niet van mijn geld, dat is niet de bedoeling. Wat ik wel zeg, soms hoor ik wel eens vragen van mensen, die hebben dan een partner die niet gelooft. Die zegt, ja, maar ik wil tiende geven, maar mijn partner vindt het niet goed. Doe het dan niet, ga er geen ruzie om maken in je huwelijk. Dat is echt niet de bedoeling. En dus als je partner er niet blij mee is, als je partner wel gelooft en niet blij mee is, moet hij zich bekeren. En dan moet je zeggen, we gaan even het woord lezen. Kom, we gaan even samen naar Bijbelschool. Maar als je een niet gelovige partner hebt, die zegt van ja, maar ik wil dat niet. En weet je, ga er dan alsjeblieft geen ruzie over maken. Want het is belangrijk dat iemand tot de Heer komt. Wat? Dat kan wel, dan doe je 5%. Ja, ik hoor ook wel eens dat als ze allebei je eigen loon hebben, en ligt ook aan hoe je natuurlijk afgesproken hebt, dat je een gemeenschap van goederen, sommigen zijn getrouwd, wat dan ook. Maar of stem af, joh, wat vind je wel goed dat ik geef, maar ga daar geen ruzie over maken in je huwelijk. Dat is het niet waard. Meer vragen?
1: Meer vragen? Nee? Ja. Veel... Oh, toch wel, Hans. Ho. Je krijgt de microfoon.
2: Wat ik heel sterk merk, zeg maar, ik zit zelf een beetje in de financiële wereld. En dat mensen wel heel sterk bezig zijn met giften, bruto, netto. Op het moment dat je bruto geeft, geef je eigenlijk netto. Want je krijgt namelijk precies het verschil tussen wat je aan belasting betaalt, krijg je ook terug over je gift, zeg maar. Dus uiteindelijk is het netto. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat je geeft met je hart en niet met een rekenmachine. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja.
7: Ik sta zelf voor een koor en ik zing in de kerk en ik vraag daar geen geld voor. Maar een andere dirigent zou dat wel doen. Kan ik dan beter daar geld voor vragen? Maar ja, en dan weer geven? Hoe werkt dat?
0: Ik denk niet dat daar een goed en fout in is. Het ligt heel erg aan wat je doet. Is dat je beroep is, je werk. Daar is geen goed of fout in. En als mensen, kijk, jij bepaalt zelf van joh. Vraag je daar geld voor of vraag je daar geen geld voor? Ik maak hier altijd, als ik op bijbelscholen kom die ook een worship afdeling hebben, ben ik altijd herrieschopper daar in de tent. Omdat wat ik merk in christelijk Nederland is, heb je heel veel aanbiddingsleiders, worden een soort rondreizende troubadours voor geld. En die willen wel komen spelen, moeten ze wel €350 en hun reiskosten meekrijgen, anders willen ze niet komen. En ik heb altijd discussies met die worship track, met die muzikanten. En dan zeg ik, nou, laat me maar zien in de Bijbel. Waar de Bijbel zegt, de prediker wordt betaald, krijgt dubbele eer. Dat zij die het evangelie prediken, horen ervan te leven. Maar dat is niet voor muzikanten zo. Dat valt in de Bijbel onder ministry of helps, Romeinen 12. Gewoon een hulpbediening om het evangelie te helpen. Maar als iedere muzikant, als je erachter op een podium hebt staan die allemaal €350 willen, dan wil de geluidsman het ook en de technicus het ook. Dan zijn we 5 ruggen verder voordat de avond begonnen is. Nou, ik vind het anders als iemand gewoon een professional is. Kijk, als ik iemand vraag, bijvoorbeeld voor onze cd hebben we mensen gevraagd die echt professional zijn. Ja, die huur ik dan gewoon in, maar daar kies ik ook voor. Maar dat vind ik iets anders als mensen die in hun kerk of... Ik geloof niet dat het... Even dan over het stukje aanbiddingsleiders. Ik zou het veel sterker vinden als gewoon een kerk zegt, we nemen onze aanbiddingsleider, als die echt goed is in dienst, om de aanbidding te leiden op zondagen, op bijbelscholen, op de gebedsavonden. Dat die ook les geeft aan andere muzikanten, zanglessen, muzieklessen. Dat echt gewoon een bediening wordt en dat een rondreizend circus wordt voor geld. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is voor een worshipbediening. Nee. Ja. Kijk, als jij jezelf gewoon als professional wegzet. Ja. Ja. Dus ik denk niet dat er goed of fout is, maar het ligt er ook heel erg aan wie of wat ben je. Kijk, mensen die echt van muzikant moeten leven, die kunnen zichzelf gewoon in de markt zetten en zeggen, joh, dit doe ik en dit kost het. En dan kunnen mensen zelf kiezen of niet, of dat ze daar gebruik van willen maken.
1: Oké. Debbie, nog een vraag. Dit onderwerp heeft altijd veel vragen, Tom. Dat is echt.
0: Gelukkig hebben we ook veel antwoorden.
8: Is er nog een verschil tussen giften en offers?
0: Tussen giften en offers of tienden en offers?
8: Nou, eigenlijk al drie dan. Oké.
0: Er zijn verschillende soorten van geven. Jouw tiende zijn nog geen offers. Dus je tiende met 10% zegt God eigenlijk dat is het minimum. Daarbovenop geef je offers. Dus wat wij nu geven van standaard je tiende en daarbovenop kies je wat je extra geeft aan offers. En dan heb je verschillende categorieën, bijvoorbeeld aalmoezen, dat zijn giften aan de armen. Dus heb je tiende, je offers, je aalmoezen. En zo zou je eigenlijk kunnen zeggen, er zijn een paar categorieën, maar een gift of een offer is eigenlijk hetzelfde. Ja?
1: Nou doet het ouw volgens mij. Wordt zo stil in de zaal. Nog meer vragen?
0: Over het eerdere onderwijs, over spreken of over heiligheid of de andere dingen achterin nog?
1: Oh, je laat me echt lopen.
0: Ja, Wendy. Ja, moet er zo'n hoevenbord of zo? Zo'n ding dat je gewoon... Ja, ophakken, ja.
9: Benna, die sprak vorige week ook hierover. En die stimuleerde ook heel erg om ondernemingen te starten. En ik voel me daar wel op aangesproken. Maar ergens ben ik ook moeder van kinderen. En ik dacht, ja, geldt dat nou ook mannen en vrouwen? Of hoe zit dat, zeg maar, met mijn taak als huisvrouw en moeder? En...
0: Hele goede vraag. We hebben toevallig 29 november hebben we een start-up conferentie waar we mensen gaan helpen starten. Ik geloof namelijk dat veel meer christenen, maar daar gaan we het nog wel over hebben, veel meer christenen zijn geroepen om te gaan ondernemen. Wij denken niet zo heel goed na vaak over het loondienst is het systeem waar je in geduwd wordt in Nederland. Als je naar school gaat, zegt iedereen solliciteer, vind een goede baan, kom in loondienst. Terwijl Joden denken veel meer in ondernemen en eigenaarschap. En het voordeel aan ondernemen is dat je het ook veel meer zelf kan bepalen. Dus als je een goed bedrijf kan starten of leiden, betekent niet zo dat je per se 100 uur in de week hoeft te werken. Het is ook niet zo dat het fout is als moeder, maar ik zou het wel heel goed overleggen met je partner. Wat zijn de verwachtingen? Wij kiezen er heel bewust voor. Dat Femke zet mij echt vrij om dit te doen. Dus Femke is heel vaak thuis dat ik dit kan doen. En Femke doet daarnaast wel wat dingen voor Frontwomen. Maar we hebben dat heel goed afgestemd. Dus dat is vooral heel belangrijk. En dan denk ik niet dat daar een goed of fout in is. Ik vraag me wel af in het algemeen in onze cultuur of het gezond is dat de mensen zijn die hun kinderen door de opvang laten opvoeden omdat de moeders nooit thuis zijn. Daar ben ik geen voorstander van. Maar dat is het onderwerp opvoeding. Want dus, het gaat vooral om wat je zelf afgestemd krijgt. Ik wil nog wel even op de Bijbelschool gaan hebben over ondernemen en hoe dat kan werken. Dit is namelijk het ding, even heel grof gezegd voor ondernemen. Als God je wil zegenen, je moet ruimte maken voor God om jou te zegenen. En in loondienst heb je vaak gewoon afgesproken, dit is wat ik krijg. Je hebt zelf een plafond op de zegen gezet. En natuurlijk kan iemand een envelop door je brievenbus douwen en dat soort dingen. Maar een onderneming of een ondernemer kan God veel makkelijker zegenen. Want hij kan 100 extra klanten sturen. Hij kan dat helemaal laten exploderen zonder dat je er bij wijze van spreken meer werk aan hebt. Dus je kan 1000, als je een webshop hebt, kan je in één keer 1000 extra bestellingen zonder dat jij heel veel extra werk hebt, maar je hebt wel in één keer veel meer verdiend. Dus met ondernemerschap haal jij het plafond van de zegen af. En daar gaan we het nog wel over hebben, ook dat is weer een ander thema, over eigenaarschap. Dat is ook een van de wetten. Maar dat zijn allemaal andere onderwerpen, daar moeten we niet te diep op ingaan.
1: Het is gewoon alweer tijd. Het is alweer 10 uur.
0: Nog vragen of was dit het?
1: Ja, nee, iedereen. We hebben alle vragen gehad. Veel stof tot nadenken vandaag weer. Dit onderwerp geeft veel stof tot nadenken. Altijd, ook bij onze Kingdom Business School, is dit ook altijd een onderwerp wat heel veel vragen opkomen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in het boekje, we hebben ze achter volgens mij liggen inderdaad. Ze zijn nu weer binnengekomen. En je kunt hem ook gewoon bestellen via internet bij Michiel Koelewijn sowieso op zijn website. Kun je hem ook bestellen. Dus een gezegende avond nog. Slaap lekker en tot volgende week weer.
10: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
11: Maak van 2024 jouw jaar van groei. Zet het jaar apart om te groeien in geloof, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's op de gratis Engelstalige part-time Bijbelschool van Frontrunners. Ben jij erbij? Dan zien we jou vanaf 7 februari iedere woensdagavond in Werkendam. Meld je snel aan voor deze gratis part-time Bijbelschool via frontrunners.nl/parttime. God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
10: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam.
12: Nu te zien op New Faith Network.
13: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
14: Apparently the best writing comes straight from the heart.
15: So what's in your heart?
12: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
16: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.com.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. Het is alweer donderdag, de vierde werkdag, schooldag van de week. En ik geloof dat je een gezegende week hebt gehad met Dagelijks Brood natuurlijk. Maar ook in je dagelijks leven deze week. Elke dag is een zegen, amen. De Bijbel zegt, God zegende een dag. Hij zegende de zevende dag. Want nu leven wij in elke dag van zegen. Halleluja. We zijn bezig met de Filippense brief. We zijn geëindigd bij Filippense 2. Nu gaan we naar Filippense 2 vers 12. Zeg, daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. De Engel zegt hij, walk out your own salvation. Nou, wat betekent dat? Onze redding of onze behoudenis, of de HSV zegt je zaligheid, onze behoudenis, is iets wat we hebben ontvangen van God. We kunnen er niet voor werken. Je bent gered, je bent zalig geworden, niet door werken, maar door de genade van God. Dat we dat lezen in het boek van Efeze 2. Efeze 2, als je leest vanaf vers 6, zegt hij, en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Jezus, in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewijzen door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Vers 8, want uit genade bent u zalig geworden, uit genade, door het geloof. Uit genade door het geloof, niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, oké? Uit genade zijn we gered door het geloof. Maar toch zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 12, werk aan uw eigen zaligheid. Nou, wat bedoelt hij? Nou, redding of onze zaligheid of onze behoudenis hebben wij ontvangen uit genade. Daar kan je niet voor werken. Maar als je het eenmaal hebt, Paulus vraagt je hier om het uit te werken. Er is een groot verschil tussen werken en uitwerken. Het is net alsof je hebt een cadeau gekregen. Helemaal verpakt. Okay, stel je voor, je hebt de nieuwste iPhone gekregen. Ik weet niet eens welke iPhone het is. Ik ben geen iPhone gebruiker. Ik ben een Android gebruiker. Ik zeg vaak tegen mensen, iPhone is een verboden vrucht. Als je kijkt naar de logo, je ziet een hapje, is er vanaf. Waarom exact dat logo? Nou, als je iPhone gebruikt, maak je de drukte over. Oké, dat is mijn grap. De verboden vrucht, oké? Nou, waarom zegt Paulus je dus, werk je zaligheid uit? Nou, als je een cadeau hebt ontvangen, een nieuwe iPhone, helemaal verpakt. Nou, je kan dat cadeau ontvangen en je bent blij. Het is al van jou. Maar als je dat verpakking met de iPhone, je laat het gewoon ergens liggen, wat gaat er gebeuren? Maar hoe je het iPhone nou hebt, je kan er niks mee. Waarom? Omdat het is nog niet uitgepakt. Nou, dat proces van uitpakking neemt tijd. Je gaat eerst uitpakken, de doos eruit halen, de telefoon eruit halen, opladen. En dan ga je hem aanzetten. Dan ga je even kijken, leren hoe het werkt, wat voor functionaliteit het heeft. Dan begin je het te gebruiken. Nou, dat is een hele proces. Nou, wat Paulus hier zegt, hij zegt, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk uit, walk out. Engels zegt hij, walk out your own salvation. Je eigen zaligheid. Dus je bent tot de Heer gekomen, je hebt alles ontvangen. Sozo, dat woord behoudenis is het woord sozo. Dat is niet alleen maar gered van de zonde. Nee. Het is een redding van alles. Je bent uit de duisternis eruit gehaald. Je bent uit de duisternis eruit gehaald. Colossenzen 1 vers 13 zegt het. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En heeft ons gebracht in het koninkrijk van zijn zoon. Je bent getrokken uit de macht van de duisternis. We hebben iets ontvangen. Nu, het is aan ons om dat te gaan uitwerken. Je kan er niet voor werken, want dat is een cadeau die je ontvangt. Maar het is wel aan u om zelf te gaan uitvogelen. Wat houdt het in dat u gered bent? Wat houdt het in? Wat heeft Jezus voor u gedaan aan het kruis? Toen hij zei, het is volbracht. Wat bedoelde hij precies, tetelestai in het Grieks? Het is volbracht. Wat bedoelde hij precies? Is het alleen de zonde? Ben je ook niet verlost van de ziektes? Van depressiviteit? Van negatieve dingen? Oh, deze dingen. Hij zegt, werk uit uw eigen zaligheid. Je kan er niet voor werken, maar je kan het uitwerken. Nogmaals, je kan niet van je redding werken. Je bent gered uit genade door geloof. We hebben het gelezen. Efeze 2, vers 8. Want uit genade bent je zalig geworden. Door het geloof. Daar kan je niet van werken. Het is door het geloof in Christus Jezus. Door zijn naam te ontvangen. Door te zeggen, Heere Jezus, Romeinen 10, vers 9 en 10. Ik belijd met mijn mond en ik geloof in mijn hart. Dat Christus is uit de dood opgestaan en ik belijd met mijn mond. Dat Jezus is mijn Heere. Dan ben je gered. Vrij, gratis. Je kan er niet voor werken. Maar als je eenmaal dat cadeau hebt ontvangen. Het is aan u om te gaan uitwerken wat het is. Wat betekent dat? Zoeken. In zijn woord. Wat houdt zijn behoudenis in? Weet je, sommige mensen hebben niet gezocht wat het behoudenis inhoudt. Waardoor ze, hoe was ze in Christus zijn komen te geloven. Ze leven nog in het oude. Of hoe was ze een nieuwe schepping zijn? Daarom zegt wij in 2 Korinthe 5, 17. Zo dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Je moet bewust willen zien dat alles nieuw is geworden. Want je bent gered. Alleen in het fysieke ziet je nog steeds hetzelfde uit. Je ziet er nog steeds hetzelfde uit. Je hebt niet in één keer blonde haar gekregen als je donkere haar had. Of ik ben niet in één keer blank geworden toen ik tot Jezus kwam. Maar je bent wel een nieuwe schepping. Wat is nieuw geworden? Je geest is nieuw geworden. Nou, de mens is drieledig, oké? Geest, je bent een geest. Je hebt een ziel, je geest heeft een ziel en je woont in een lichaam. Je lichaam is je huisje. Dat is de drieledigheid van de mens. Kan je lezen in het boek van 1 Thessalonicenzen 5. Je geest is wie je bent. Dat is een nieuwe schepping geworden. Je ziel, dat is je wil, je emoties en je intellectuele capaciteiten. Dat moet vernieuwd worden door het woord. En eigenlijk, je ziel is het meest belangrijke. Hoe je een geest bent, maar je ziel bepaalt wat je doet in dit leven. Want de Bijbel zegt, als een mens denkt in zijn hart, zo is hij. En je denken is in je ziel. Dat is je emoties, je wil. De dingen die je wilt doen, zitten allemaal in je ziel. En je intellectuele capaciteit. Dus als je ziel niet vernieuwd wordt, dat betekent je gezindheid, je gedachten. Dat zit allemaal in je ziel. Als dat niet vernieuwd wordt, dan kan je een nieuwe schepping zijn. Want je geest is opnieuw geboren. Maar je leeft nog steeds in het fysiek. Leef je nog steeds in het oude. Je bent niet anders gaan denken. En daarom prediken wij het woord van God. Als het woord van God, als je naar de kerk gaat en het woord van God verandert niet je gezindheid, je denken, dan is er iets mis. Dan is er iets mis. Want het woord van God hoort jouw gezindheid te vernieuwen. Het laat je zien hoe God dingen ziet. Niet hoe jij denkt dat het is, maar hoe God naar dingen kijkt. En daardoor verander je van denken. Nou, dus je ziel, je denken, je wil, is in het proces van zaligheid. Daarom zegt hij, werkt je zaligheid uit. Je lichaam, ons lichaam, wordt op de laatste dag bij de opstanding. Zullen wij wandelen in dat nieuwe lichaam. Dat komt allemaal nog. Maar nu zijn we al een nieuwe schepping geworden. En we horen erin te wandelen. En in dit leven waarin wij nu leven, doordat onze geest opnieuw geboren is. En de Heer heeft zijn woord beschikbaar voor ons gesteld om te ontdekken wie we zijn. Wij kunnen al in dit leven al een voorschot nemen aan het toekomende leven. Oh, wat zeg ik net. Wij kunnen al een voorschot nemen. Met andere woorden, de Bijbel zegt in een nieuwe wereld zal niemand ziek zijn. Er zal geen armoede zijn. Er zal geen depressiviteit zijn. Nou, we mogen al een voorschot nemen. Omdat de geest van God al in ons woont. En we kunnen dit lichaam, dit sterfelijke lichaam, domineren om niet ziek te worden. Je zegt, waar heb je het over? Romeinen. Dat ga ik laten zien. Romeinen 8. Oké? Okay? In Romeinen 8. Als we het lezen. Vanaf vers 10 zegt hij. Als Christus echter in u woont. Hoewel het lichaam dood is vanwege de zonde, de geest geeft het leven vanwege de gerechtigheid. Nou, de vertaling zegt letterlijk, als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven. De geest geeft, dat is niet het woord is, het woord geeft. De geest geeft het leven vanwege de gerechtigheid. En dan zegt hij, en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, dit is niet na de dood, want na de dood heb je een nieuw leven op, een nieuw lichaam, sorry. Het is in dit leven, wij wonen in een sterfelijke lichaam. En de geest van God woont in ons. Dus dat wat we eigenlijk alleen zouden ervaren in de toekomende wereld, waar er geen enkele ziekte zou zijn, waar er geen depressiviteit zou zijn, waar er geen negatieve dingen zou zijn in ons leven, dan mogen we een voorschot offer nemen in deze leven. Kabayataka. Dit is een heel interessant onderwerp. Wij kunnen al leven in gezondheid. Vol gezondheid in dit leven. Waarom? Door onze geest die opnieuw geboren is en onze gezindheid te gaan vernieuwen. Waardoor onze binnenmens, onze innermens, kan de lichaam domineren. Het kan een lichaam domineren. Nou, in Hebreeën 6 zegt de Bijbel ook hier iets over. Dat we kunnen een voorschot nemen aan alles wat de Heer voor ons heeft in de nieuwe wereld. Hij zegt, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoten zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Deze mensen hebben al de krachten van de komende wereld geproefd. Bijvoorbeeld, oké, zieke mensen genezen of genezing ontvangen was eigenlijk iets voor de toekomende wereld. Maar de Vader heeft ons de voorschot gegeven dat we ervan nu kunnen genieten. Zorgloos leven, zorgvrij, zorg je dat zorgloos, er is geen enkele zorg in je leven. Het zijn allemaal dingen die de Heer heeft bestemd van de toekomende leven. Maar door de genade van de Heer heeft hij alles voor ons nu beschikbaar gesteld om de voorschot eraan te nemen. En door hoe? Door onze gezindheid wordt te vernieuwen, dagelijks. Vernieuwen van onze gezindheid. Zodat we kunnen zien en leven naar de wil van God, de Vader. En dan gaat hij door naar vers 13. Dus het is belangrijk nogmaals om jouw redding, jouw behoudenis, jouw zaligheid. Doe er iets aan. Ga het uitwerken. Je bent gered door genade, door geloof. Ja, 1000%. Maar het is aan u om dat te gaan uitwerken. Om dat cadeau te gaan uitpakken. Om te gaan zoeken in het Nieuw Testament. Wat heeft de Heer voor ons beschikbaar gesteld? En ik praat over de brieven. Lees de brieven van Paulus. Vanuit Romeinen tot de brief van Judas. Ja. Lees al de brieven. Jacobus, Johannes, Judas. Lees al de brieven. Want daarin wordt beschreven wat Christus voor ons heeft gedaan. En wat het betekent voor ons in dit leven. Als Christus voor ons aan het kruis is gegaan. Waarvoor was hij gestorven? Hoe kan ik leven nu? Kan ik leven in volkomen gezondheid? Kan ik een leven leiden zonder zorgen? Ja, het is mogelijk. Maar het is belangrijk om je behoudenis te gaan uitwerken. Door dat cadeau te gaan uitpakken. En ermee te gaan leren omgaan. Leren gebruiken wat Christus voor u heeft beschikbaar gesteld. Nou, vers 13, Filippenzen 2, vers 13. Hij zegt, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Weet je, vaak zeggen mensen van, ja, ik weet niet wat de wil van God is in mijn leven. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het allemaal niet. Nou, dan is er iets mis. Omdat de Bijbel zegt hier dat het is God die in u werkt, zowel het willen. Waarom ga je niet gewoon leren om de stem van God te verstaan? Hij maakt het willen. Dus met andere woorden, als jij iets wilt doen die natuurlijk goed is voor je medemens, goed is voor jezelf en ook in lijn is met Gods woord. Het is God, geloof gewoon dat het is God die dit verlangen in je hart hebt gebracht, hebt gezet. Natuurlijk, er is een orde, dat je moet een beetje overleggen met je voorganger of wat dan ook. Er is een orde in dingen van God. Maar ik probeer gewoon te zeggen dat het is God die maakt zowel het willen. Want de Heilige Geest woont in u. Weet je, daarom zegt de Bijbel in Psalmen 37, vers 4. Een van de mooiste teksten in de Bijbel. Hij zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Hij zal je geven wat je hart verlangt. Schep vreugde in de Heere. En hij zal u geven wat uw hart verlangt. Verlang. Niet wat zijn hart verlangt, nee, wat uw hart verlangt. Waarom? Hij is het die het willen in jou maakt. Dat je wilt dingen doen. Ik zei laatst tegen een aantal mensen, als je de verlangen hebt om het evangelie te prediken, dat is een goede verlangen. Want de Bijbel zegt in 1 Timotheüs 3, dat hij die de verlangen heeft om een bischop te zijn, dat is een goede verlangen. Het is een goed verlangen om een prediker te willen zijn. Tuurlijk, het is een proces. Tuurlijk, de Heer zal je dan een proces meenemen. Maar het is goed om te verlangen. Want hij maakt het willen, zowel het willen als het werken in u. Naar zijn welbehagen. Dus je wilt het en dan ga je het ook doen. Het is God die dat bewerkstelligt in u. Halleluja. Ik zie mijn tijd zo bijna om en ik moet voor vandaag afsluiten. Voor nu geloof ik dat je gezegend bent. Voor nu wil ik zeggen God zegen en we spreken elkaar weer morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Voordat Jozua met het volk Israël het beloofde land in zou trekken, sprak God tot hem deze woorden. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond. Maar overpeins het dag en nacht, opdat je nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven is, want dan zul je op je wegen je doel bereiken en zul je voorspoedig zijn. God roept Jozua, maar ook jou en mij, op om zijn woord dag en nacht te overpeinzen. We hebben gezien dat in het Hebreeuws hiervoor het woord haga gebruikt wordt, dat niet alleen overpeinzen betekent, maar ook herkauwen of mediteren. Mediteren is niet hetzelfde als bijbelstudie doen. Mediteren is een vorm van herkauwen. Je gaat biddend je Bijbel lezen en de woorden overdenken. En zo open je je hart om God tot je te laten spreken door de verzen die je gelezen hebt. En zo haal je kracht en energie uit het woord van God om sterk te worden en gezond te blijven. Maar ook om tot bloei te komen en tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Je weet dat je geestelijke discipline en structuur nodig hebt om elke dag met een daily devotional te beginnen. Maar geloof me, als het eenmaal een goede gewoonte is geworden, wil je niet meer anders. Aan de hand van Gods woord neem ik je elke dag mee om meer zicht te krijgen op wie God is en wie Hij voor jou wil zijn. Ik beloof je dat je gaat groeien in geloof, in inzicht en wijsheid om ook anderen te helpen groeien. Misschien kom je het komende jaar een keer in een situatie dat het er niet van komt om een daily devotional te kijken. Hey, voel je daar niet schuldig om? Laat het verlangen om elke dag met God te beginnen maar lekker groeien. Je zult zien dat je er een mooier mens van gaat worden.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: God Radio staat aan.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
8: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2, vers 3 lezen we: leidt met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe. Mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren, als je voor mij vecht. Dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei, ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde, als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4, vers 12, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van Hem. Van Hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat Hij ons zo geweldig lief had en Hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei, nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jongeman zeggen, die dat gelezen had, God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9, deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet. O mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u hem ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
9: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is dat ieder een specifieke hoeveelheid geloof zal ontvangen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Vandaag komen we bij de volgende ontdekking. God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof wij hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan een ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke mate

onderdeel met een specifieke plaats en een specifieke functie. De een is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort. In de brief, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12 tot 28, behandelt Paulus dit idee uitvoerig en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam heeft aangewezen, zoals hij gewild heeft, zegt vers 18. Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunnen is, zoals al gezegd, een vernieuwd denken nodig. Paulus wijst erop dat als we als leden van één lichaam afhankelijk zijn van elkaar, we hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij of zij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. In 1 Korintiërs 12 vers 21 staat: en het oog kan niet zeggen tegen de hand: ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten: ik heb jullie niet nodig. Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf. Kijk maar in Efeze 4 vers 15. De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het lichaam. Toch heeft het hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat wij, om onze plaats in het lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn. Door dit beeld van het lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het lichaam met een specifieke functie. En om die functie te kunnen vervullen hebben we een specifieke mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn. En een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als een hand. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren is ongeschikt voor een voet. En het geloof dat een oog laat functioneren is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten. God wil die plaats die hij voor jou heeft in het lichaam van Christus laten zien. En hij geeft jou ook het geloof dat je daarvoor nodig hebt.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat u mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie u voor mij heeft in het lichaam. En dat u mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar uw wil. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

yeah. Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
7: Dit is

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: My name is Jenna Poings with Jenna Poings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.
2: That's it.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: is God Radio.
1: Into your courts I run with.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
11: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
13: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
14: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
5: Dit is God Radio.

Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Psalm 2 begint zo. Waartoe leidt het woede van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets, zegt de psalmdichter. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde, die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hem. Tegen het einde van de middeleeuwen ontstond in de kerk de gewoonte om op paasmorgen de preek te openen met de paaslach. Dat heette de Risus Paschalis. Gewoonlijk werd in de kerk in het Latijn gezongen en gepreekt, maar op paasmorgen ging de priester tussen de gelovigen staan en vertelde in hun eigen taal enkele paasmoppen. God had immers de duivel voor de gek gehouden door Jezus uit de dood te doen opstaan. Dat God de duivel in de val had laten lopen, hadden vroege theologen als Augustinus en Johannes Chrysostomus al gezegd. De duivel probeerde de poorten van het dodenrijk gesloten te houden, maar Jezus was niet tegen te houden. Zegevierend trad hij het dodenrijk binnen en de duivel had het nakijken. Daarom mocht op paasmorgen hardop gelachen worden in de kerk. Lachen en Pasen horen bij elkaar. Want duisternis, dood en kwaad hebben niet het laatste woord. Pasen is niet alleen het feest van de opgewekte Christus, maar ook van opgewekte christenen. Het Griekse woord voor genade, charis, ligt heel dicht bij het woord chara. Het betekent dat je plezier hebt. Genade blijkt ook alles met humor te maken te hebben. Want het Hebreeuwse woord voor genade is gen. En dat ligt aan de wortel van het Nederlandse woordje gein. Gein is geen flauwekul, maar een beleving van intense vreugde over een nieuwe toekomst die zich voor je opent. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, kunnen we weer lachen. Waar de weg scheen dood te lopen, is opeens een nieuw begin mogelijk. Dat is genade. Dat is gein.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop.
9: Woehoe!
8: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders.
0: Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Start Radio. Het geluid van hoop.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel van...

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
1: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven?